0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied

0: Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Het inclusiepanel Putten is op zoek naar een vrijwillige secretaris. Het panel adviseert de gemeente over inclusie en zet zich in voor een toegankelijk Putten waar iedereen kan meedoen. De secretaris bereidt vergaderingen voor, maakt notulen, bewaakt actiepunten en werkt mee aan adviezen aan de gemeente. De functie vraagt om organisatorische vaardigheden, een goede beheersing van de Nederlandse taal en betrokkenheid bij wat er in de samenleving speelt. Het gaat om een vrijwilligersfunctie van enkele uren per maand. Meer informatie over het inclusiepanel is te vinden via de website van de gemeente Putten. Inwoners en organisaties in Zeewolde kunnen tot 1 september een financiële bijdrage aanvragen voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid, landschap of de leefbaarheid in de gemeente. De regeling staat open voor groepen bewoners, stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De bijdragen komen uit het fonds Windpark Zeewolde. De eigenaren van dat windpark storten jaarlijks een deel van de opbrengsten in het fonds. Het geld wordt gebruikt voor initiatieven die de gemeente en de leefomgeving verbeteren. Daarmee kunnen inwoners en organisaties lokaal profiteren van de opbrengsten van het windpark. En tot slot, de visie van een inwoner van Ermelo op de wolf en de jacht valt niet onder de bescherming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald. Volgens Omroep Gelderland stapte de vrouw naar het college nadat ze in haar eigen zeggen was afgewezen voor een huurwoning van Stichting Het Gelders Landschap en Kastelen. Dat zou gebeurd zijn vanwege haar opvatting over de wolf en natuurbeheer. Het college oordeelt dat haar vegetarisme wel als beschermde levensovertuiging geldt. De specifieke opvatting over de wolf vormen volgens het college echter geen rechtstreekse uiting daarvan. Daarvoor is het onderwerp volgens de beoordeling te specifiek en is niet aangetoond dat de visie onderdeel is van een breder gedragen levensovertuiging. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd.

0: beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Een hele goede morgen, welkom bij De Wereld Wordt Wakker. Het is dinsdag, het is 18 augustus. En zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. En dat betekent dat we weer een nieuwe dag voor de boeg hebben. Een dag met hopelijk veel regen voor de boeren. En voor de rest, ja, we gaan het zien.

En jouw bijdrage is ook meer dan welkom, ook als je op vakantie bent hier in de regio. En zeker als het een beetje regenachtig is. Kom gezellig op even een kijkje nemen in de studio van VeloFM. Adres Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Maar je kan ook een boodschap achterlaten via de mail studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. Je kan bellen in de uitzending dan wel, hè? 0341 360 148. Kom je op de radio, 0341 360 148. En het meest gebruikte en het snelste is de WhatsApp. Alleen op de WhatsApp, 06 8309 8309. 06 8309 8309.

Sarah McLachlan wilde een mystery. En Sam Brown gaat nog even verder. Het tweede snoefnummer van de ochtend. En weet ook Judith, welkom. Goedemorgen Judith.

Zo, dat waren de snoestummers en de ochtendgymnastiek. En ja, het was meteen een lief ochtendgymnastiek liedje. En dan, vooral als je het met z'n tweeën zou doen, hè. Meteen je termen erbij. En ach man, weer een hoop, wat wou ik zeggen, hoop liefde in de hut en dat soort dingen meer. Man, jongen. En dan op de vroege morgen, dan laat het buiten maar regenen, hè. Goed, we hebben ook al een aantal verzoekjes, dus daar gaan we ook meteen maar even mee beginnen. Want anders lopen we daar weer hopeloos mee uit, hebben we daar weer gedonder mee. De eerste komt van Sean Zutekau.

De Smith met There's a Light That Never Goes Out. In een manier klinkt het heel raar Engels voor mij, That Never Goes Out. Een beetje Louis van Gaal Engels, maar goed, het zal kloppen, want ja, de Smith die zijn Engelstalig, hè, dus die weten echt wel hoe het Engels, nou wel, zou je ook denken van Nederlanders, hè, die weten best wel hoe je Nederlands praat, nou, ja, het niveau lezen en spreken en zo wordt allemaal minder. Ik zei al, we zijn bezig met de verzoekjes. Er waren er al een hoop binnengekomen en we wilden niet achterraken. Dus deze is van Frida in Zeewolde. MUZIEK

Zo'n dit stelletje Indianen Apaches brengt ons mooi even naar het weerbericht. En dan zet ik ondertussen het volgende verzoekje even klaar. Ja, ga maar door. Ik zei het al, het is vrij druk. Maar ja, het is regenachtig. En mensen zitten thuis in de tent of waar ze dan ook maar zijn. De hazen lopen anders met dit weer, hè. Goed, dinsdagochtend valt er regen. Nou, dat is nieuw. Dat was nog niet opgevallen, eerlijk gezegd, Weerplaza. Nou, mooi. Later op de dag droger en het wordt 20 graden op de Veluwe. En daarmee hebben we weer niet de eerste plaats, want nu is het in Zeeland zelfs 22 graden. Jongen, jongen, nou ja. De wind is westelijk en op de meeste plaatsen... westelijk en op de meeste plaatsen matig met 3 tot 4 Beaufort. En dan de komende 5 dagen. Morgen 19 graden, s'nachts 15, donderdag 21, s'nachts 14, vrijdag 21, s'nachts 13, zaterdag 20, s'nachts 12, zondag 19, s'nachts 10 en dan is het al bijna kerst. De kans op zon in procenten, woensdag 50, donderdag 50, vrijdag 35, zaterdag 60 en zondag 65. En de kans op neerslag in procenten, nou voor alle mensen die afhankelijk zijn van het water, met name in de agrarische sector, maar zo langzamerhand schijnt heel Nederland er tekort aan te hebben. Ja, schijnt, hè, want ja... de media beweert dat het wel zo is. Mensen die aan het water wonen zeggen... Nou, ik heb net nog een keuken, ik zie een verschil. Ja, dat zijn ook hele accurate meetmethodes ook. Hè. Goed, maar de kans op neerslag dus. Woensdag 80%, donderdag 80%, vrijdag 85%, zaterdag 30% en zondag 20%. Nou, gaan we naar het verzoekje van Judith. Ik ben benieuwd wat dat is. Aztec. Oh, Aztec, een beetje Mexicaans. Nou, maar dat weet ik niet, hè. Maar Aztec is in ieder geval...

Oh, kort maar krachtig. Was hem dat al? Verzoekje van Judith. En dan gaan we meteen nog maar even door met verzoekje van Daniel. MUZIEK

En dan kijken we meteen maar even dan hoe het is met de vrijheid van de A1, de A28 en de A30. De snelwegen, de verkeersaderen in ons uitzendgebied. En ja, het is onvoorstelbaar. Het is bijna verdacht aan het worden. Maar al heel lang geen meldingen. Ja, ik durf bijna niet te zeggen geen files. Want ik kan me haast niet voorstellen. Jarenlang lijkt het alsof ze er gewoon wonen. Met name tussen Stroe en Hoevelaken. 10 kilometer lang elke dag. En zo in één keer is het helemaal over. Noppers, nada, niks, geen meldingen. Nou ja, goed, laten we er blij mee zijn. He, dus van files komen toch meestal alleen maar hele vervelende dingen van. Dus geen files op de A1, de A28 en de A30. In ieder geval geen meldingen.

was het. En dan komt er nog even een verzoekje binnen wat volgens El Japo perfect in het snoezuur zou passen. Ik ben heel benieuwd.

Ja, en dan is het alweer zover dat we de aftocht gaan blazen in het eerste uur. Want het eerste uur zit er alweer op. Dus dan gaan we zo over naar het tweede uur. Ja, dat is vanzelfsprekend dan. En ook zo makkelijk wel. En dan in het tweede uur gaan we natuurlijk naar de headlines kijken van de NOS. En even kijken, heb ik nog verzoekjes? Nou, nog twee. Oh, dat gaat goed komen. We zijn er nog tot 12 uur. Dus mocht er nog meer verzoekjes zijn, ik hoor het wel.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners.

0: Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
1: SGA is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
0: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoopend Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Loenen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, voor de mensen die meeschrijven. Saints and Angels van de Waterboys. Die kennen we dan weer van The Hole of the Moon. Heel ander soort nummer. Nou was dit natuurlijk wel samen met Sharon Shannon. Dus mogelijk heb je dat verschil gehoord. Nou, dacht het niet. Maar goed, dat was hem dus. De opening van het tweede uur. In dit uur gaan we de headlines van de NOS maar eens even bijpakken. En kijken of daar nog wat bij is waarvan we zeggen... Nou, dat is de moeite hoor. Het is 7 minuten over 8. Dus laten we er maar eens even nog een plaatje tegenaan gooien.

Maar gaan we de headlines doen van de NOS. En dan mogen jullie bepalen welk... op pagina 104 na, er zit natuurlijk een abonnement op. Maar dan mogen jullie bepalen welk bericht al dan niet met een knipoog worden voorgelezen. Maar dat gaan we zo doen. En Lars die zegt, geloof mijn eigen ogen niet, hier op de weg een file op de A28. Afrit Zwolle, centrum. Ah, daar helemaal. Ja, Zwolle, daar kunnen ze ervan. Hè. Zonder dolle. Het Den Haag van het noorden. Tenminste, volgens Van Koot en de Bie. Goed, ik draai nog twee platen. En dat zijn platen die moet ik even draaien. Gewoon voor mezelf. Dat is mijn plaatje van vorig jaar. Wat de hit voor mij persoonlijk was van vorig jaar. En dan de ontdekking van dit jaar. Maar dat doen we na de headlines. Maar eerst even die van vorig jaar. Ik weet nog dat ik hem voor het eerst hoorde. En dat was op 28 juni.

Wat mij betreft het voorbeeld van eenvoud. En wat mij betreft ook de mooiste plaat van 2025. Lola Young met Messi. Goed, dan gaan wij naar de headlines van de NOS. En ik zet de volgende plaat, de plaat van wat mij betreft 2026 klaar. En dat is wat anders dan eenvoud, maar goed, dat hoor je zo. Eens even kijken, we gaan naar de headlines, zei ik. Even verversen, op pagina 104 zit een abonnement op, daar beginnen we altijd mee. Voor de rest laat ik het afhangen wat jullie zouden willen horen. Ik noem de paginanummer erbij en als je denkt, wilt het hele bericht horen, inclusief een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Discord stopt livestreams in Brazilië, 127. Vredesakkoord, Gaza nog ver weg, 126. Twente weert tractoren van snelweg, 105. Eerste begrotingsgesprekken zijn klaar, 104. Burnham appt met nep-stafchef van Trump, 125. Bestuurder opgepakt na A59-ongeluk, 106. Chauffeurs bij de Merwedebrug gestopt, 108. En hoger dodental aardbeving Indonesië, 128. Kinderen gepakt na explosie Zaandam, 107. Dat zijn ze. Er zit er wat voor je bij. Dan hoor ik het graag. Maar nu is mijn persoonlijke plaat van 2026.

In my head. Ja, dat hoorde je op laatst ook wel duidelijk. Goed, we gaan naar pagina 104. En daar zit een abonnement op. Dus dat gaan we meteen bij de kop pakken. Eens even zien. Pagina 104 had ik toch net nog. Jongen, jongen. Nou ja, dan doe ik het wel even zo. De eerste begrotingsgesprekken hebben volgens oppositiepartij PRO niet veel opgeleverd. PRO-leider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. Het is voor hem niet duidelijk wat het kabinet nog in petto heeft om partijen over de streep te trekken. Nee, hij heeft alleen maar duidelijk wat hij zelf in petto heeft. En ja, dat zou ook aan hem kunnen liggen, hè, dat het niks wordt. Het kabinet had gisteren gesprekken met PRO en JA21. Later volgen de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. De coalitiepartijen hebben in beide kamers geen meerderheid en zijn daarom voor steun afhankelijk van de oppositie. En die sluiten elkaar allemaal weer uit. En dus kunnen ze lekker wijzen met elkaar, maar er gaat niks veranderen hoor. Voor het kabinet dringt wel de tijd, want over 2 weken moet de begroting klaar zijn om Prinsjesdag te kunnen presenteren. Oh, er wordt best wel wat gepresenteerd. Of er gepresteerd wordt, dat is weer een heel ander verhaal. En dat kun je wel gevoeglijk stellen, dat gaat niet gebeuren in Nederland. Nee, maakt niet uit welke coalitie er zit. Het is allemaal wij. En allemaal hebben ze een minderheid, hè? Niet alleen de coalitie. Maar er is geen enkele partij groot genoeg om een meerderheid te hebben. Dus ja, dan kom je er never nooit uit. Maar goed, dat kan je 100.000 keer uitleggen. Het onderwijs is al veel te slecht in Nederland. Dus dat ga ik ook niet veranderen. Helaas.

Ja. Steve Wariner met Get Back, een nummer van de Beatles. En ja, of ik pagina 105 ook even wilde voorlezen. Nou, daar komt ie hoor. In Twente mogen boeren niet meer met tractoren op de snelweg demonstreren. Dat is de uitkomst van overleg tussen de burgemeesters in Twente, de politie en het Openbaar Ministerie. Afgelopen vrijdag kwam een echtpaar bij een ongeluk op de A59 om het leven. Dat gebeurde in de staat van een file. Die was veroorzaakt door tientallen boeren die met tractoren op een snelweg reden. Een vrouw van 34 is opgepakt voor het veroorzaken van een ongeval met letsel. De handhaving van het tractorenbesluit komt in een later overleg aan bod. Tegen Tubantia zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente te hopen dat de boeren zich uit zichzelf hier eraan houden. Ja, ik snap niet waar deze discussie over gaat, hè. Ja, dat ongeluk, dat laten we even terzijde. Volgens mij mag er met tractoren niet op een snelweg gereden worden. Dus op het moment dat je nu zegt, ja, we hebben besloten dat dat niet mag, dan zeg je eigenlijk dat het ook ergens al wel mocht. En dat is een beetje verwarrend. En dat gaat in Nederland altijd problemen opleveren. Je moet duidelijk zijn. En volgens mij mag je met de tractor, sterker nog, alles wat zachter rijdt dan 70 mag je niet op de snelweg volgens mij. Of zachter dan 60, maar hoe dan ook, tractoren mogen niet op de snelweg. Daar hoeven we helemaal niet over te hebben of dat besloten wordt om dat te handhaven of niet. Want anders kun je wel zeggen, ja, alle regels die er zijn, wacht even af of er wat ernstigs gebeurt. Dus, Lassie reageert ook. Even kijken, wat zegt hij? Maar je mag ook niet op de snelweg lopen. Nee, precies, dat mag ook niet. En die Extinction Rebellion moeten ze dus ook gewoon... Ja, sorry, het verkeer moet doorgaan. Dus eigen risico als je dan onder de auto komt. Hè. Zo simpel is het. En en dan inderdaad, Extinction Rebellion doet dat elke keer zonder problemen. Dat is waar, Lars. Maar betekent dat dan... Dat we het dan maar moeten toelaten? Nee, betekent, tenminste dat is mijn pleidooi, je moet de regels gewoon strakker handhaven. En in dit geval bij Extinction Rebellion, vind ik het heel makkelijk. Rutte zei ooit, het is een bedrijfsrisico als je als inbreker doodgeknuppeld wordt. Ja, als je onder een auto komt op een snelweg, omdat je daar bewust gaat lopen, dan is dat een eigen keus. Dan ga je altijd 113 nog bellen, hè? Ja, harder optreden inderdaad, zegt Lars. Nou, dan zijn we het daarover eens. Gewoon de regels handhaven en niet steeds weer, dat geschipper. Daar word je helemaal gek van. Oh, nou zijn de schippers natuurlijk weer helemaal over de rooien. Jongen.

Ja, en dat was hem. Seamus Kendall in de family. En dan gaan wij door naar de volgende pagina. En dat is 108. Of ik die even wil voorlezen. Meerdere vrachtwagens zijn gisteren van de weg gehaald bij de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Sinds half juli mag er geen vrachtverkeer meer over de brug vanwege verzwakt staal. Maar veel chauffeurs negeerden dat verbod. Kijk, dat bedoel ik. Iedereen gaat eigen rechten spelen. Nou, dat moeten we dus niet hebben. Normaal gesproken rijden dagelijks zo'n 10.000 vrachtwagens over de brug, zegt de Rijkswaterstaat. Sinds het verbod zijn dat er zo'n 570. Maar het moet naar nul, zegt een woordvoerder. Ja, dan zou ik een paar bezoekers langs de brug aanleggen. De politie en Rijkswaterstaat voeren deze week ter plaatse controles uit, omdat ze met de verkeerscamera's trucks van buiten de EU niet kunnen beboeten. Chauffeurs die van de weg worden gehaald krijgen een boete van €500. Zo, dat zal ze leren. Maar het zullen natuurlijk dan wel weer buitenlanders zijn. Ja, de grens ook maar dicht voor vrachtwagens dan, hè? Ja, ja, zeker simpel. Goed, gaan wij door naar het, wat ik al zei, volgende nummer.

Cheryl Chrome, and If It Makes You Happy. Zo. En dan zijn er nog twee pagina's of ik die nog even wilde voorlezen. En dat, dat gaan we dus nu doen. De nieuwbakken premier van de Britse premier Andy Burnham heeft appcontact gehad met iemand die zich voordeed als Trumps stafchef. Dat meldt nieuwsite Politico. De Britse krant The Times schrijft dat er zowel voor als na het aantreden van Burnham als premier op 20 juli appjes zijn uitgewisseld. Over de inhoud van de communicatie tussen Burnham en de persoon die zich presenteerde als Susie Wiles is weinig bekend. Wiles wordt gezien als een van de invloedrijkste vertrouwelingen rond de Amerikaanse president Trump. Maar ja, dit is dus niet Susie Wiles geweest, want het waren nep stafchef was het. Dus verwarrend. Downing Street 10 wil niet reageren op de kwestie. Bronnen melden aan Politico dat er een paar berichten van geen betekenis zijn uitgewisseld. Oh. Ja, nee. Ik schrok ook al. Er zullen toch geen berichten van betekenis zijn geweest? Dat lukt de tegenwoordige politici helemaal niet dus. Nee, gelukkig. Dat stelt mij weer helemaal gerust. En volgende keer niet meer appen, maar gewoon een postkaart sturen.

Zo, nou, dan gaan we eens even kijken naar het laatste bericht wat ik voor moest lezen. En dat gaan we ook doen. Alleen, ik was nog even aan het opzoeken, want ik vroeg me af of er misschien een overeenkomst of een toevallige overeenkomst. Ja, zie, daar heb je het al. Het dodental van de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is gestegen naar 68. Hoewel er op dit moment niemand meer als vermist is opgegeven, zijn reddingswerkers nog altijd op zoek naar slachtoffers onder het puin. Het oostelijke eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Honderden huizen zijn ingestort en mensen slapen in tenten of in de open lucht. Ook uit angst voor naschokken. 13.000 mensen zijn ontheemd geraakt. En de hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat de infrastructuur beschadigd is geraakt. Wegen zijn onbegaanbaar door aardverschuivingen. Ja, wat mij dan meteen opvalt is, dat was op 15 augustus. En wat hadden wij hier in Nederland op 15 augustus? De bevrijding van Indonesië. En dan werden ze daar weer in een nieuwe ramp gestort. Dus, dat kan ook geen toeval zijn, hè? Nee. Lijkt mij niet. Maar goed, dat valt mij dan weer op. Zeg meer over mij dan over het nieuws, hoor.

Sia met Clap Your Hands. En ja, ik heb een nummer klaarstaan. Dat vind ik wel even leuk. Is een oud gediende, zeg maar, van dit programma. Want zo'n kleine 3750 afleveringen geleden was de eerste uitzending op 30 januari 2012. De wereld wordt wakker. En toen had ik nog geen tune. En toen openden we tot aan april, totdat de tune er was met dit nummer. En daarom is het een beetje onderdeel van de show.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
4: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
3: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
5: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
3: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoop het Grijshoord is de vertraging een kwartier. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen een kwartier.

0: A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Easy Love, en dat hoorde je net. Een beetje kinderlijke zanger is, maar ja, kan schelen. De beat was wel even lekker, zo om 9 uur net voor de koffie of net na de koffie. Of misschien moet je nog wel een uur wachten voordat de koffie is. Hoe dan ook, ik heb nog een verzoekje van El Chapo klaarstaan. En we gaan in dit uur de regio in. Dus, maar eerst nog even twee platen. Dit is de eerste daarvan.

Sandra van Nieuwland, ja, wie kent haar niet? Ja, nou, we kenden haar wel. Ze deed mee en ze werd vierde in een of andere talentenjaar, terwijl ze eerst had moeten worden. En ze had alles in huis, maar op een of andere manier, ja, waarom dat het niks niet geworden is, geen idee. Jammer hoor, want een hele goede zangeres.

Zo, nou, flibbelflabbelflop. Villingen dansen was dit. Goed, we gaan de regio in, zei ik al. Het is kwart over negen, dus tijd om dat even te doen nu. Het Dolfinarium heeft gisteren de nieuwe indoor speeltuin Atlantis geopend. Het is een nieuwe onderwaterwereld van 1250 vierkante meter. Vanaf gisteren dus geopend. Het Dolfinarium opent dus de deuren. En gloednieuwe indoor attractie en belevingswereld binnen het park. Het is een speelhoogte van 1250 vierkante meter maat tot een hoogte van 7,40 meter. En een uniek onderwaterthema biedt Atlantis bezoekers een compleet nieuwe plek om te klimmen, klauteren, glijden en ontdekken. De officiële opening van Atlantis wordt op dinsdag 18 augustus vandaag dus gevierd. Om 11 uur vindt het openingsmoment plaats, waarna het feest losbarst samen met Hello Kids Radio. De pers is van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen, beelden te maken en Atlantis als een van de eerste te ontdekken. Atlantis is meer dan zomaar een speeltuin. Het is een compleet nieuwe belevingswereld. De attractie is vormgegeven als een mysterieuze, verzonken stad, waarin kinderen op verschillende niveaus op ontdekkingstocht kunnen gaan. De speelstructuur reikt tot 7,40 meter de hoogte in en biedt volop mogelijkheden om te klimmen en te klauteren. Onderweg zijn er verborgen doorgangen, interactieve spelelementen en verrassende details die volledig aansluiten bij het thema van Atlantis. En absolute blikvanger is de nieuwe wereld, de spectaculaire grote trechterglijbaan die uitkomt op een luchtkussen. Atlantis is de eerste indoor speeltuin in Nederland met dit type glijbaan. Hier komen spelen, fantasie en avontuur naadloos samen in de nieuwe indoor speeltuin van het Dolfinarium. Met de toevoeging van Atlantis zet het Dolfinarium een duidelijke volgende stap in de ontwikkeling naar een modern en compleet zeedierenpark voor het hele gezin. Alex Thibaut, directeur van het Dolfinarium, vertelt: "We wilden geen gewone indoor speeltuin bouwen. Atlantis moest echt een nieuwe wereld worden waar kinderen zelf op ontdekking gaan. Met de hoogte van de speelstructuren, de thematisering en onder andere de grote trechterglijbaan is dat heel goed gelukt. Met Atlantis voegen we echt iets nieuws toe aan een dag Dolfinarium. De zeedieren blijven het hart van ons park, maar daaromheen willen we gezinnen steeds meer laten spelen, ontdekken en verwonderen. Atlantis laat goed zien welke kant we op gaan. Een plek waar dieren, educatie, spelen en ontdekken samengaan en een compleet dagje uitvormen." Nou, dat je het maar even weet.

Zo, dat was Santana met Oyo Vok, Como Va. En we hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen weer van de lijn. Oh, we hebben niemand meer aan de lijn. Nou, dan niet. Eens even kijken, dan gaan wij ja, naar het verzoekje van El Japo, want die had ik nog klaarstaan. Hij schrijft het volgende. Zo straks een net mama gehad bij de verzoeknummers. Dan ook nog eentje voor daddy. Sorry papi. Zo heet het nummer dan. Sorry papi. Topic en Becky G. Nou, eens even kijken. Dan moet ik hem even, even een beetje terugspoelen. Ja, daar komt hij hoor. Sorry, papi.

Zo, Born to be Wild, Steppenwolf en daarmee zijn we aangekomen op het tijdstip 9:30. En dan gaan we naar Putten. Gemeente Putten doet een oproep, eerder aanvragen stroomaansluiting voor uw woningbouwproject. Het stroomnet in Nederland raakt steeds voller, ook in Putten. Vanaf 1 juli 2026 komen aanvragen voor kleinverbruik aansluitingen bij de netbeheerder op de wachtlijst. Voor grootverbruikers geldt dit al langer. Hoe de beschikbare stroom over de aanvragen wordt verdeeld staat in het maatschappelijk prioriteringskader van de autoriteit Consument en Markt ACM. De netbeheerder in Putten is dat Liander betoetst aanvragen aan dit kader en bepaalt wie stroomcapaciteit krijgt. Voorrang is er voor woningen en voor onderwijs. Dat gaat naar projecten die te maken hebben met de basisbehoeften zoals woningen en onderwijs. Voor deze laatste categorie is onlangs het proces van eerder aanvragen ontwikkeld. Dit proces loopt via de gemeente. De gemeente roept initiatiefnemers op hun project tussen 24 augustus en 6 september aan te melden via www.putten.nl/stroom. Eerder aanvragen voor de stroomaansluitingen voor nieuwbouwprojecten. Bouwplannen die binnen 10 jaar worden opgeleverd komen in aanmerking. Het gaat om concrete plannen waarvan het aantoonbaar is dat de gemeente erachter staat. Zoals bijvoorbeeld via een omgevingsplan of een voorgenomen wijziging van een omgevingsplan. Dit betreft zowel bouwplannen die in de woningbouwmonitor van de gemeente staan als particuliere initiatieven. We willen iedereen de mogelijkheid bieden hun project in te dienen, zegt wethouder Bertus Cornelissen. Daarom deze oproep, want sommige particuliere initiatieven zijn misschien nog niet bij ons bekend. De gemeente Putten verzamelt de projecten die via de gemeentelijke website worden ingediend en meldt deze aan bij netbeheerder Liander. Vervroegd aanvragen geeft geen garantie dat er op tijd ruimte is op het elektriciteitsnet. Het helpt de netbeheerder alleen projecten beter te plannen. Wie kan vervroegd aanvragen? Nou, de regeling is bedoeld voor ontwikkelaars, particulieren en andere initiatiefnemers met een concreet bouwproject dat uiterlijk in 2036 wordt opgeleverd. Het gaat onder meer om de nieuwbouw, sloop en nieuwbouwtransformatie van een bedrijfsbestemming naar woonbestemming, uitbreiding van een bestaand pand met extra woningen en onderwijshuisvesting. Welke projecten komen niet in aanmerking? Ook wel handig om te weten. De regeling geldt niet voor verduurzaming van bestaande woningen of onderwijspanden, zoals een zwaardere aansluiting voor een warmtepomp of elektrisch koken. Ook uitbreiding van aansluiting zonder extra wonen valt buiten de regeling. Hetzelfde geldt voor aanvragen voor de laadpaal of andere plannen die niet met woningbouw te maken hebben. Projecten die later dan 2036 worden opgeleverd komen ook niet in aanmerking. Meer informatie over de voorwaarden en regeling staat op www.putten.nl/stroom. Ja, nou zijn we jaren bezig om elektrisch te koken en aan de warmtepomp te gaan en laders te krijgen voor elektrische auto's en dan tellen die niet mee. Het is heel apart. Volgende nummer past dan misschien wel. Gewoon ouderwets gasoline.

Electricity en gasoline. We gaan nu naar de berichten over de netwerkcongestie. Ja, dan gaan we naar Ermelo. Nog één keer op het kasteel Staverden na de ingrijpende restauratie. Ja, deuren voor publiek. Komt het net gerenoveerde interieur bewonderen. Historische elementen zijn zorgvuldig hersteld en het pand is voorbereid op een toekomstbestendige bestemming. Tijdens uw bezoek krijgt u uitleg over de restauratiewerkzaamheden, de toegepaste technieken en de visie achter het behoud van dit monument. Geopend op zaterdag 12 september van 10 tot 5. Adres is Staverdenseweg. En we hebben natuurlijk kasteel Staverden, hebben we het over. Hè. Parkeren op de aangewezen parkeerterreinen. Vooraf online reserveren is wel noodzakelijk via Gelderse Landschap en Kastelen.nl, glk.nl en dan online tickets of excursies. Daar kom je wel uit. Dus, nou, dan hebben we dat op bericht toe gehad. En dan gaan we naar, dat is een oudje.

De Boxer van Simon & Garfunkel. En dan, ja, dan komt er een leuk plaatje. En dat is een instrumentaaltje van de Simple Minds. Theme for Great Cities.

lekker hoor, die snare eraf gehaald van de snare drum. En dan hoor je dus ja, dat gerammel wat je normaal bij een snare hoort, hoor je dus nu niet. Mooi hoor. Ja, en dan gaan we naar het nieuws van 10 uur. En dan zijn we daarna weer terug.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
6: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
5: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
7: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
5: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten.

0: zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het vierde uur alweer van De Wereld Wordt Wakker. Op deze dinsdag, de 18e augustus. En we gaan nog even twee plaatjes draaien voordat we gaan bellen met de VVV Nijkerk. En dit is eentje van...

0: Zo, dat was hem. Dan gaan we bellen met de VVV in Nijkerk.
1: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Oh ja, krijgen we dit weer. Dat is gewoon nog een keer.

0: Goedemorgen mensen van de radio. Ik spreek Madeleine van Boekhandel Roodbeen en de VVV.
1: Goedemorgen Madeleine.
0: Ik ben weer terug.
1: Ja, je bent weer terug. Hoe was je
0: vakantie? En ik heb het slechte weer meegenomen.
1: Ja, maar dat hadden we ook wel nodig hier hoor.
0: Ja, dat mocht ook wel.
1: Ja, dus wat dat betreft heb je alleen maar goed werk verricht.
0: Gelukkig, fijn om te horen.
1: Fijne vakantie gehad.
0: Zeker, zeker. Heel erg warm geweest. Maar ja, dat was het hier ook volgens mij. Dus dat, dat vind ik wat dat betreft een universele ervaring.
1: Ja.
0: Maar heerlijk uit kunnen rusten, dat is het belangrijkste.
1: Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Dat je er weer fris en fruitig tegenaan kan.
0: Precies.
1: Nou. En dan, wat heb je voor fris en fruitig allemaal?
0: Wat heb ik voor fris en fruitig? Nou, ik ben dus wel stiekem blij dat ook al ben ik even weg, is de agenda van de komende tijd, van in ieder geval tot het eind van de zomer, niet compleet omgegooid. Een aantal herhaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jubileumserie van 50 jaar orgelconcerten in de Grote Kerk in Nijkerk. Namelijk alweer het vijfde concert in deze serie. Dus vijfde week op rij. Die vindt plaats vanavond om 8:00 s'avonds. Entree is gratis, zoals we dat kennen van dit soort concerten in de Grote Kerk. Maar uiteraard aan het eind een kans tot voor collecten. Dus een mooi moment om, ik wil zeggen afkoelen, maar dat hoeft in principe niet. Om schuil te staan eigenlijk voor de regen. En misschien ook een mooi moment om te genieten van orgelmuziek. Een moment voor introspectie. Wat dan ook. Dus heel erg leuk. Ik ben benieuwd. Kijk, volgens mij hoeveel concerten er nog zijn. Dat durf ik niet zo uit mijn hoofd te zeggen. Dat zie ik er ook niet bij staan. Maar mooi dat het nu nog steeds aan de gang is. In ieder geval tot eind deze zomer. Dan heb ik ook, maar moet erbij vooraf zeggen, het is al vol. Namelijk een workshop Speksteen. En dit wordt georganiseerd door Kunstcentrum Collage. Ik zie hier dat die pas begint op 29 juli, dus ik loop een beetje vooruit op de zaken. Maar vanaf 29 juli en dan 4 woensdagen lang kan je leren werken met speksteen. Dat is een soort van zacht steen en die moet je dan echt raspen en veilen en schuren tot een vorm zoals je dat zelf dan wenst. En dankzij het project Meedoen door Kunst kun je van dit project zelfs gratis kennis maken met deze kunstvorm. Daarom geloof ik ook, want er staat hier tussen haakjes vol. Daarom geloof ik ook dat hij dus heel erg snel vol is gelopen. Met allemaal enthousiastelingen die eraan mee gaan doen. Wel zie ik ook dat ze aan het eind een expositie zullen organiseren. Van het resultaat van 4 werken, raspen en veilen met een stuk speksteen. Dus houd dat ook in de gaten. Ik verwacht dat dat op 19 augustus zal zijn. Dat is tijdens de vierde les. En vooral leuk initiatief, ook het meedoen door kunst. Dankzij de gemeente, volgens mij, in principe wel subsidie vanuit de gemeente, kun je meedoen. Of gratis meedoen met cursussen en creatieve projecten. Voor als je het zelf niet super breed hebt, of voor als je eigenlijk wel even wil ontdekken of het überhaupt wat voor je is, voordat je de volgprijs betaalt. Dus dat. We hebben ook deze woensdag, maar dat is niet vol, althans niet zover ik kan zien hier. In ieder geval wel iets wat wekelijks terugkomt. Namelijk de stadswandeling, georganiseerd door Museum Nijkerk. Stadswandeling onder leiding van een gids. Die is elke woensdag om 14:00 middags. Kosten zijn dan €6 per persoon. En je hoeft je niet vooraf aan te melden, je hoeft niet te reserveren. De wandeling begint namelijk sowieso. Dus of je daar om 2:00 staat of niet. De gids gaat sowieso wandelen. Ben je bijvoorbeeld van buiten Nijkerk, wil je even een dakje Nijkerk ontdekken. En dan wel een rondleiding krijgen, hè, door een persoon. Of ben je echt een Nijkerker, maar wil je wel meer weten over de geschiedenis van Nijkerk. Haak dan aan. Ik weet ook uit persoonlijke ervaring dat de mensen, de vrijwilligers van het museum, super veel weten over Nijkerk, super veel weten over de geschiedenis. En ook, niet onbelangrijk, heel graag daarover vertellen. Dus het is een perfecte combinatie als je mij vraagt. Als je nog niet in stadswandeling hebt gelopen, ga dat doen, ga daar mee. Want je kunt nog een paar weken mee wandelen. Op een gegeven moment dan stoppen ze er ook weer mee. Dan is voor hun ook het wandelseizoen. Nou, sterker nog, volgende week woensdag is de laatste keer dat je een stadswandeling kan doen. Dus mis het niet, grijp je kans, ga daarheen. Dan heb ik voor deze vrijdag alweer de allerlaatste editie. Nou, dat gaat allemaal vlot. De laatste editie van Nijkerk Live. Ook niet heel gek, want volgende week hebben we in Nijkerk de feestweek. Dus dan is het plein ook bezet met hele andere evenementen. Maar deze vrijdag, allerlaatste keer, Nijkerk Live. En dan van 19:30 tot 23:00 s'avonds. 19:30 s'avonds tot 23:00 s'avonds. En deze vrijdag zullen optreden een Elvis Presley tribute act bij Michael Bakker. Ruud Zwaan en Michael Nobbe. En dan allemaal onder begeleiding van of ondersteuning van DJ Robbie. En de gezelligste artiesten. Nou, als dat geen feestje wordt. Hopen dat het nog wel een beetje mooi weer wordt deze vrijdag. Om Nijkerk Live knallend af te sluiten. En hebben we deze zaterdag alweer het beachvolleybaltoernooi. Eigenlijk een beetje dus het begin van de feestweek, denk ik. Het plein verandert dan voor meerdere evenementen. We hebben ook touwtrekken volgende week uit mijn hoofd. Maar in ieder geval van zaterdag tot en met woensdag, dus zaterdag 22 augustus tot en met woensdag 26 augustus, verandert het plein in Hartje Nijkerk weer in een bruisend strandparadijs tijdens het buitenhuis beachvolleybaltoernooi. Sportief en gezellig evenement voor iedereen die houdt van zand tussen de tenen, fanatieke rallies en een goede dosis zomergevoel. Nou, het begint op zaterdagmiddag met de eerste voorrondes, gevolgd door spannende wedstrijden op maandag en dinsdagavond. En op woensdagavond vindt dan de grote finale plaats. als je niet meedoet, dan is denk ik vooral woensdag 26 augustus de dag dat je waar je naar uit moet kijken voor de knallende finale. Volgens mij de ruimte voor aanmeldingen is er niet meer. Dus het is vooral lekker uitkijken naar dat het dan mag beginnen. Dus dat is superleuk. Ben je niet van de sportiviteit, ben je niet van zand tussen je tenen, dan kun je ook deze zaterdag, ook in ieder geval tot en met 5 september, de Grote Kerk bezichtigen. Tot en met 5 september zet de Grote Kerk in Nijkerk iedere week haar deuren open om in de middag bezoekers uit te nodigen, gasten die willen kijken. En eigenlijk naar de geschiedenis, want ook de Grote Kerk van Nijkerk geeft kleine stukjes van de geschiedenis van Nijkerk weer. Dus ook voor de geschiedenisfanaten, een bezoekje aan de Grote Kerk mag zeker niet ontbreken. En net als het beachvolleybaltoernooi is dit ook gratis te bezoeken tussen 2:00 middags en 4:00 middags. Ja, wees van harte welkom. Nou, dat zijn een beetje de activiteiten.
1: Dat was een heel pakket.
0: Zeker.
1: Ja. Ja. Nou, je mag kiezen. Het pakket hier is wat simpeler. Het zijn 3 oude platen. Status Quo met Down Down. Of de Stars on 45 met Club Hits. Of Sinead O'Connor met Mandinka.
0: Oh. Doe de laatste maar. Sinead O'Connor.
1: Sinead O'Connor, doen we die. En dan wens ik je een hele fijne week.
0: Een hele fijne week. Op zonnige dagen, hè?
1: Ja. En veel water voor de boeren.
0: En veel water voor de boeren. Ja.
1: Oké, doei. Okay.

Ja, en ondertussen krijg ik een verzoekje binnen van collega Bob. En Bob, die ligt in het ziekenhuis. Of in de, ja, die, ja, nou ja, laten we het zo maar even noemen. En die stuurt een berichtje. Tenminste, ik meen dat ik dat daarop kan maken. Hé, radioman. En ja, ik zie zijn voornaam erbij staan. Dat kan haast niet missen. Nou Bob, Bob Mans, daar komt-ie. Jouw verzoekje.

Op verzoek van Bob. Bob vanuit Harderwijk op dit moment. Eens even kijken. Nou, we gaan weer even de regio in qua nieuws. Waterschap Vallei en Veluwe neemt extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf vandaag mag binnen 200 meter van kwetsbare beken met waardevolle natuur geen grondwater worden opgepompt voor onder meer grasland, mais, gazons en sportvelden. En hoe je dat dan kan beoordelen, ja, dat is nog wel even een dingetje, denk ik dan. Maar goed, het mag niet meer. En dan Rob, zijn reuzenijs is gejat. Wie hem terugbrengt, krijgt er eentje die wel smelt. Ja, Rob had een groot ijskootje voor zijn toko staan in Harderwijk. Bijna 1,90 meter lang, fel gekleurd. En aan de Harderwijkse haven. Het is van het boerinneke. Hij is verdwenen. En hij is langs het water wezen zoeken, want eerder was het beeld daar alles een keer ingegooid. Nou, in ieder geval, wie hem terug kan brengen of in ieder geval tips heeft, krijgt een echt ijsje van Rob. En dan gaan we naar Putten. Een bom valt over de vernieuwde Beekweg. Brandweer zaagt de weg weer vrij. Dat is gistermiddag allemaal gebeurd. En rond 1:05 is door de stormschade, zo wordt dat dan genoemd, de brandweer gekomen en heeft de blokkerende boom volledig in stukken gezaagd, zodat iedereen er weer door kon. Nou, dat schiet lekker op. Gaan wij naar

0: Ja, dat waren ze, de Starzone 45 met de clubhits. En mevrouw, meneer T. Twerda en mevrouw H. A. Twerda Ruiter, die Sluiter, sorry, vierde woensdag 22 juli een bijzondere mijlpaal, hun 60-jarige huwelijksjubileum. En dat is omdat ze op 22 juli 1966 in het huwelijk traden in Alphen aan de Rijn. Ja, dat is een maand geleden zo ongeveer. Waarom wordt dat nu vermeld? Nou, ter gelegenheid daarvan is burgemeester Lambooi gisterenmiddag daar geweest om een bezoek te brengen. En er werd stilgestaan bij die bijzondere mijlpaal en de lange huwelijksperiode die het echtpaar samen heeft gebracht. 60-jarig huwelijk wordt aangeduid als diamant en is een flinke periode. Ja, dat mag je wel stellen. Ook namens Philo Wem van harte gefeliciteerd. En dan camping even weg. Geeft gezinnen met problemen even lucht. Voornamelijk gezinnen die het niet breed hebben. En vele vrijwilligers genoten afgelopen weekend van camping even weg. Dit volledig verzorgde, compleet verzorgde kampeerweekend wordt sinds enkele jaren georganiseerd door wijkvereniging Stadsdenne in Frankrijk. In samenwerking met de scouting Ragaï Redos. En dat was dus afgelopen weekend 3 dagen all inclusief genieten. Goed initiatief. Theo Goos van de organisatie hier zegt, ja, dan krijgen ze even een beetje lucht en even wat afleiding. En, ja, goed bezig zouden wij zeggen. Ga zo door. Dan hebben we het al gisteren al even over voetbal gehad. VVOG staat dankzij het kind van de club met een zege aan de voorbereiding. Nou, dat is mooi gefeliciteerd. DWS daarentegen had niet zoveel mazzel. Die begonnen niet aan de voorbereiding. Maar zelfs aan de begin van de competitie tegen Genemuiden met een verlies. Daar hadden we gisteren ook al even over gehad. 2-1 hebben ze verloren. Helaas. Maar volgende keer beter moeten we dan maar denken. Ja, zo gaan die dingen.
1: This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

De Fang Song was dat. En de volgende komt uit Zuid-Afrika. If I Can Dream is al door meerdere mensen gecoverd. En dit keer door Sissel.

Sissel. Uit Zuid-Afrika doet er verder niet toe. Ze klinkt zoals ze klinkt. Dus, en dan is dit Sister Burley met Runaway.

0: won't, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye! Wolf? Hello, Wolf?
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het laatste uur van de Wereld Door Wekker op deze dinsdag, de 18e alweer. 18 augustus, we zitten alweer over de helft van de 8e maand. En de 9e maand staat al te trappelen van ongeduld. Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berichten. Nog 3 verzoekjes, dus dat gaat helemaal goed komen. Mocht je nog wat willen horen, moet je er wel even snel bij zijn.

Zo, Spooky en Sue. Nederlandse tegenhanger van... hoe heet het ook alweer? Mac en Katie Kissoon. En in de oude synagoge in Harderwijk staat in september een beginnerscursus Schaken. Stichting Denksport Harderwijk organiseert de cursus voor inwoners van Harderwijk en omgeving die kennis willen maken met het schaakspel of hun basisvaardigheden willen verbeteren. De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt verzorgd door Margriet Martensen. De lessen zijn op woensdagavond van 7 tot 8 uur. Tijdens de cursus komen onder meer de spelregels, basisprincipes en de eerste strategieën van het schaken aan bod. De cursus richt zich in eerste instantie op kinderen vanaf 8 jaar. Ook volwassenen kunnen hun belangstelling kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling wordt bekeken of er een aparte cursus voor volwassenen of meer gevorderden kan worden begonnen. Meer aanmelden kan via info@denksportharderwijk.nl. info@denksportharderwijk.nl. Dan de gemeente Harderwijk wil de belangen van de Veluwe betrekken bij het plan van Defensie voor een nieuwe kazerne. Het onderzoek naar de gevolgen van de komst voor een nieuwe superkazerne in Zeewolde moet het ecologisch studiegebied worden uitgebreid naar Natura 2000 gebieden op de Veluwe en de Veluwse randmeren. Dat is de bedoeling. Nou, wie denkt, oh, dat is wel een heel interessant verhaal. In de harderwijkcourant.nl is het hele verhaal te lezen. En dan gaan wij naar

spooks met things I've seen. En FC Oosten staat in de week 37 en 38 van 7 september tot en met 20 september een speciale campagne om nieuwe vrijwilligers te werven. De voetbalvereniging doet een nadrukkelijk beroep op leden, ouders, supporters en andere betrokkenen om een steentje bij te dragen, want zonder vrijwilligers wordt het steeds lastiger om alles rondom het voetbal goed georganiseerd te krijgen. Ja, nee, dat is eigenlijk overal waar vrijwilligers bij betrokken zijn, wordt het steeds lastiger. En omdat er steeds meer materiaal vrijwillig gedaan moet worden, werkzaamheden, mantelzorg, noem het allemaal maar op, hebben mensen bijna geen tijd meer, joh. En er wordt overal op bezuinigd, dus je kan ook nergens iemand in dienst nemen, bladibladibladibla. Kortom, alles sterft een trage dood. Ja, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Geef je dus op bij FC Oosten.

En dan nu een bandje uit de tijd, collega band uit de tijd dat ik ook nog actief was. Ze waren tegenovergesteld van ons, keiharde muziek. En, ja, en terwijl wij softpop maakten meer. Een beetje dat soort dingen. Maar dit is een vrij rustig nummer van ze. Chaco.

Star Maker met Damn I Think I Love You. Ja, het wordt wel tijd dat je het zeker weet zo onderhand. En dan de duiven van de snelpost hebben weer sterren gevlogen vanuit geel. Dat was afgelopen zondag voor het wedstrijdverslag. Ik ga het beste het Ermeloze Weekblad er even bij pakken, .nl. Ik wil het hier met alle plezier voorlezen, maar dan zijn we over een half uur nog bezig. Dus ermelozeweekblad.nl, daar kan je alle uitslagen zien van die vlucht. En dan, ja, er is weer gesteggel in de regering in Ermelo, zeg maar. Fracties van Progressief Ermelo, SGP en VVD uit de kritiek op anterieure overeenkomst gaf het college foutieve informatie aan de raad. Ja, jaren gaat het over achterkamertjes, politiek. Jaren zitten ze elkaar in de haren. Oh, dat rijmt mooi. Jaren zitten ze elkaar in de haren over openheid van zaken en niet open. En hoe het echt zit. Niemand van de onschuldige lammetjes uit Ermelo of omgeving is erbij geweest. Dus je moet het altijd maar doen met de informatie die je krijgt. Maar als het iets zo hardnekkig doorgaat sinds... Ja, burgemeester Baas eigenlijk al, is daar eigenlijk nooit meer wat normaal verlopen. Dan zal er toch ergens ook een kern van waarheid in zitten. Maar als je wil weten wat er nu weer speelt, ermelozeweekblad.nl. Want het is weer een laptex, jongen. Niet te zuinig. Nou, kijk dat dan maar eens even goed na. En dan

Zo, dat waren ze dan, de Spinners, met Working My Way Back to You. En we hebben nog 18 minuten te gaan. Dat betekent zo'n plaatje of 3, of 2 lange, of 4 korte. Ja, het is maar net hoe je het ziet. Deze is tamelijk gemiddeld.

Ja, en dat waren ze, de Spin Doctors met Two Princes. Inmiddels is het 11:45 geweest. En ik zit even te kijken naar de headlines of er wat nieuws bij is gekomen. Maar nee, in principe niks nieuws. Tenminste, we hebben elke uur het nieuws gehoord. En het laatste nieuws wat er bij de headlines bij is gekomen is dat de media beboet is om afslankberichten. Ja, hele lappe tekst is niet goed. Maar als het hele kleine, smalle afslankberichtje worden, dan heb je er ook helemaal niks aan. Hè. Nee, media heeft een moeilijk bestaan. Daarom, ik maak overal maar grapjes van. Maar ja, feitelijk misleid ik de boel dan ook. Hè. Dan zou ik binnenkort ook wel boetes krijgen.

Well, alright. Santana was dat en daarmee zijn we aan het laatste nummer toe. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt, een prettige voortgang van de dag. Je hoeft niet te hydrateren. Tenminste, lijkt mij onnodig. En dan ze gewoon even buiten gaan staan. ja, voor de rest. Hele fijne middag, een goede avond, een goede nachtrust. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar en laat Veluwe hem aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. En dan is het ook alweer woensdag. Dan hakken we de week weer door midden. En dan heb ik altijd iemand die heel goed met beltjes weg kan. Naast me zitten vanaf 8 uur zit Trace dan. Met een van haar of meerdere belbeltjes. Goedemorgen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiliging.

0: Gingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een wegafsluiting op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Die is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dan nog de A50, Os richting Arnhem. Daar zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Inwoners van Putten kunnen tijdens de zomervakantie gebruik maken van 3 deelauto's in de gemeente. De voertuigen bieden een alternatief voor inwoners die geen eigen auto hebben of hun auto voor een uitstapje willen laten staan. De deelauto's zijn beschikbaar via Greenwheels. Gebruikers reserveren een auto via de app of website en betalen voor de gereden tijd en kilometers. Na gebruik wordt de auto teruggebracht naar de vaste parkeerlocatie. De 3 voertuigen staan op de volgende plekken: achter het gemeentehuis, bij de parkeerplaats van Sporthal Puttereng en aan de Van Damstraat. In Harderwijk hebben enkele tientallen huishoudens dinsdagochtend ruim 3 uur zonder stroom gezeten. De storing trof woningen aan de Stortenmelk en Westrak. Netbeheerder Liander meldde dat de stroomstoring rond 7:45 begon en maximaal 100 huishoudens in meer dan 5 postcodegebieden raakte. Rond 11:15 was de storing volgens de netbeheerder verholpen. Over de oorzaak van de storing is volgens nog geen informatie bekendgemaakt. En tot slot, in de Luxe in Zeewolde vindt zaterdag 26 september de interactieve voorstelling Een Zolder Vol Verhalen plaats. De voorstelling wordt georganiseerd door de coalitie Zeewolde Samen en staat in het teken van herinneringen, muziek en persoonlijke verhalen. Het duo De Gouden Herinnering brengt tijdens de voorstelling liedjes en verhalen die bezoekers uitnodigen om herinneringen op te halen. Bezoekers kunnen daarnaast zelf een dierbare foto meenemen en daar een persoonlijk verhaal bij delen. De voorstelling duurt van 3 tot 4:30 en vindt plaats in de Luxe aan het Raadhuisplein 20. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
4: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
3: Welkom in de Rock Basement.
5: Ja, een hele goede middag en leuk dat je luistert naar de Rock Basement. Alweer een week voorbij. Een week waarin Bonnie Tyler na 6 weken eindelijk is begraven. Het begon een beetje te ruiken. En ook een week waarin Gerard Ekdom ontzettend op zoek was naar 2 vervangers voor zijn ochtendshow.
6: Voor 1 keer, hè?
5: Voor 1 keer. Ja, ja. We zijn aan alle kanten benaderd. Maar iemand schreef je, joh, het showtje van Gerard E. Ik dacht, je hebt ook helemaal gelijk, snotneus. Dus dat doen we niet.
6: Doen we niet.
5: Nee, we blijven hier.
6: Ja.
5: Het is de 1 na laatste avond van de braderie.
6: Och, leuk man. Ga jij?
5: Nee, ik ga niet.
6: Het regent, hè?
5: Nou, ik wil nu het allerleukste nieuws van deze week eigenlijk aankondigen. De luisteraars hebben het al gehoord. Ons Marion is helemaal niet op vakantie.
6: Nee.
5: Ze is er
6: goed,
5: gewoon.
6: Ze
5: heeft het uitgesteld.
6: Ja, speciaal voor jou ook, Sas.
5: Nou, weet je, hoe groot kan je hart gevuld worden?
6: Ja, natuurlijk.
5: Maar goed, laten we lekker beginnen. Dan vertellen we zo de rest wel. En dat leek me wel een beetje passend met het nummer van Bonnie.
6: Ja.

0: nooit meer Bonnie Life.
1: Bizar, hè?
0: Dit is toch, hier zijn we toch mee opgegroeid?
1: Zeker. Ik denk de meeste mensen het wel kennen hier.
0: Ja.
1: Ook op de Veluwe. Prachtig, hè? Maar ja, eigenlijk mogen we niet er doorheen praten, is ons wel verteld. En toch doen we dat.
0: Ja, weet ik veel.
1: Door de plaat. Hey, zal ik een lekker achtergronddingetje opzetten of zeg je nou...
0: Ja, ik vind het altijd wel lekker, hè? Toch?
1: Nou, laten we dat eens even
0: kijk
1: doen.
0: Kijk joh.
1: Lekkere rock te doen.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Hey,
0: ja. Ja, we zijn toch rockchicks, hoor ik net van Lars.
1: Ja, dat is leuk, hè? Ja. Heel toevallig ook dat hij ons zo weer live hoort. Ja, we zeiden het al, we zijn uitzendkracht, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn ook wel een beetje oppassers, want ik denk toch wel dat er een aantal mensen nu aan de radio gekluisterd zitten. Of aan de website, je weet het niet. Want je kunt ons natuurlijk op heel veel manieren kun je ons beluisteren. Je kunt in ieder geval nooit zeggen, joh, hè, ik hoor jullie niet ontvangen.
0: Nee.
1: Want we zijn overal ter wereld te beluisteren. Zo hebben wij vrienden in Frankrijk, op Bonaire. Nou, ik denk dat Fred van Curaçao inmiddels ook een fan geworden is.
0: Ja.
1: Alleen zijn wij niet zo'n heel groot fan van Fred zelf, toch?
0: Fred is wel een beetje een bijzondere man, absoluut. Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Hè, dat vind ik ook. Maar...
0: Ja, ik vind het vooral viezer, weet je, dat ze filmen hem echt wel een beetje smerig. Dat hij met het eten bezig is en dan zie je zo die zweetruppels
1: erin vallen. Ja.
0: Godverdamme.
1: Hey, wat zeg je dat grappig? Ze filmen hem smerig. Ja, je bent er gewoon ook van smerig, zal ik maar zeggen. Maar dat maakt voordoet niet uit.
0: Voordoet ze niet?
1: Nee, nee. Maakt niet uit, want ik vind Fred gewoon mooi in al zijn kleuren. Al zijn kleuren, maakt mij niet uit.
0: En al zijn geuren ook.
1: Ja, het gaat het creatieve proces ook nu met hem in.
0: Ja, ik
1: dus
0: heb
1: ik
0: het
1: blijf een klein verlopen stukje, even.
0: Ik vond Doet er wel leuk met die twee staartjes zo in. Het stond er wel leuk.
1: Koddig.
0: Ja, maar ze vonden niet leuk dat die andere energie er nu tussen was.
1: Maar ik geloof, dat geloof ik dan weer wel.
0: Ja,
1: hè,
0: dat geloof ik
1: meent.
0: Wel.
1: Het is wel een hele leuke vrouw. Alleen,
0: jawel, ik vind haar ook wel leuk.
1: Maar er is maar één ding als ik haar zie wat ik tegen haar zou willen zeggen. En dat is ren. Heel hard ren.
0: Ja, ja.
1: Ren weg.
0: Ja.
1: Maar goed. Sorry Fred, ik weet dat je luistert, maar that's life.
0: Ja, maar goed, wij zitten niet op ons te wachten.
1: Hé, hey, wij hebben nu op hem, dus het scheelt.
0: Nee.
1: Hé, hey, jij bent je gek nummer eigenlijk na dat nummer van Bonnie Tyler wat ik nu ga draaien.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, weet je, dingen zijn gewoon zoals ze zijn. En daarom draai ik voor jullie gewoon
0: live. Ja, maar dat is het leven, Sas.
1: Ga door, hè?
0: Precies.
1: Ja, zeker. Dus we gaan jullie verwennen met The Simple Minds.

0: Ja, en terwijl de laatste klanken van Alive en Kicking wegvagen.
1: Ja, en wij weer op onze stoel zitten.
0: En wij weer op onze stoel zitten.
1: Ja, hier doe je mij altijd een plezier mee, Sas.
0: Met de Simple Minds.
1: Ja, Simple Minds. Altijd goed.
0: Kijk eens, en wie dat nog meer zei. Onze Lars, een van onze luisteraars. Meer Simple Minds.
1: Oh ja, hey.
0: Nou ja, wie weet gaan we er al.
1: Vriend van de show, Lars.
0: Vriend van de show. We hebben heel veel vrienden van de show. Ik denk dat ze nog slapen, want er zijn ook mensen die nachtdienst hebben. Moeten we wel rekening mee houden.
1: Oh, wie dan?
0: Ja, oh, Koos denk ik.
1: Koos me zou kunnen, ja.
0: Zou maar zo kunnen. En Chuck, je weet het niet.
1: Ja, nee.
0: Ja, dat weet je niet. Dus die gaan zich vanzelf straks melden. Maar als jij nou denkt, joh, weet je, ik heb een hartstikke leuke herinnering aan een hele mooie plaat. Een rockplaat dan weliswaar. Stuur die titel dan even naar ons door en schrijf er eventjes bij van ja, waarom je die plaat dan wil horen. En natuurlijk niet geheel onbelangrijk wat jouw herinnering dan aan die plaat is. En dat kun je nou eens doen door het berichtje te sturen naar 06 8309 8309.

0: Ah, iedereen is gek, hè?
1: Nou, wist jij dat?
2: Nou, zeker.
1: Ja?
2: Ah. De meeste mensen wel, toch?
1: Ja, joh, lekker ja, toch? Hé, hey, ik zal je eens grappigs vertellen. De zon breekt gewoon door.
2: Ook, ja, dat komt omdat, toch, omdat wij weer in de air zijn.
1: Ja, het zonnetje in huis. Nou, dat dacht ik. Hé, hey, ik kan eigenlijk deze.
3: Wat is er vandaag allemaal in de show?
2: Nou, ja. We hebben natuurlijk al Bonnie Tyler gehoord, hè?
1: Nou, ja, jij zegt het is heel gewoon in Engeland, hè? Mensen zo lang dat klopt.
2: Ja. Natuurlijk, zeker bij type als Bonnie moet het natuurlijk best wel eventjes wat georganiseerd worden misschien wel. Maar inderdaad, het is wel gebruikelijk, ja. Dat je... Ik weet eigenlijk niet waarom, maar... Het is mensen... natuurlijk hier gewoon wettelijk geregeld dat het binnen zoveel dagen dat je begraven of gecremeerd moet worden. Maar dat is dus in Engeland hebben ze dat losgelaten.
1: Ja.
2: Maar ze moesten natuurlijk wel vanuit Portugal terug naar...
1: Zeker.
2: UK brengen. Weet je waar ze... Ik heb een plaatje gezien, maar dat was me toch een hoop volk, hoor.
1: Ja, in Wales was het.
2: Was het in Wales? Is zij ook Welsh? Ja, er komt toch wel een hoop goede zangers vandaan, hè?
1: Nou,
2: of grote artiesten.
1: Moeten wij daar niet eens een keer gewoon heen ook? Gewoon,
2: nou, dat is... dat,
1: gewoon zo'n tour.
2: Ik weet nog wel. Ja, leuk. Leuk. Ja.
1: Nou ja,
2: mensen zijn heel gewoon gebleven, hè? Dus het is net de Veluwe.
1: Echt? Nou, zeker wel. Maar ik heb een tijdje, zolang als ze op honeymoon waren, een stel gevolgd. Ken jij ook. Ik ga natuurlijk geen namen noemen. Dat mag niet in verband met de AVG.
2: Nee.
1: Maar jij weet vast wie ik bedoel. En anders zal ik het je zo even vertellen. En die hebben dus zo'n trip gemaakt.
2: Ja.
1: Een music trip, zullen we maar zeggen.
2: Een music trip.
1: Dat was echt leuk. Weet Geweldig. Je wel, ook over, over dat zebrapad.
2: Oh,
1: eigenlijk wil ik wel met jou zo'n foto dat wij samen over dat zebrapad
2: dat
1: lopen.
2: Dat is wel leuk.
1: Leuk toch voor onze show?
2: Ja.
1: En dan kwam gelijk een leuke foto voor op de website. Want je kunt ons natuurlijk wel horen. Maar als je je nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, dan moet je gewoon even naar de website gaan.
2: Ja.
1: www.veluwe.fm. Dan ga je even naar ons kopje van The Rock Basement.
2: Ja. En dan
1: kun je zien hoe we eruit zien.
2: Ja, maar geloof ons, leuke in rock chicks.
1: Zijn we nog leuker en nog spannender.
2: Ja. Ja, dan moet je net als Chuck af en toe gewoon een keertje langskomen.
1: Precies.
2: Dat kan ook, hè?
1: Hartstikke leuk. Als je je even aanmeldt, ben je altijd van harte welkom bij ons in de studio. Om lekker mee te kletsen, je plaatjes aan te vragen. Of, nou ja, je mag het zelf verzinnen.
2: Ja.
1: Hè? Als het door de beugel kan, vinden wij het goed. Hey, ondertussen gaan we lekker door met muziek. Dat is uiteindelijk waar we hier deze middag voor zitten ook. En dat wilde ik heel graag doen met Superstitious van Europe.

0: Superstitious van Europe. Even lekker om mee te knallen, om mee te beginnen. We waren al begonnen, maar even lekker tempo erin. Wat jij?
1: Nou, dat doe je goed met Europe. Ja, dit is wel een leuk nummer van Europe. Ja, dat andere nummer, de countdown, is zo helemaal grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Ik ging vroeger altijd... ik ging vroeger bijna niet meer. Ik ging vroeger altijd naar de vroeger. Ging naar de, in Garder had je vroeger de koepel. Daar ging ik dan heen. En dan,
0: wat is dat, de koepel?
1: Ja, dat was zeg maar het dorpshuis. En dat was ook volgens mij de plaatselijke gymzaal. En in het weekend dan veranderde het dorpshuis in de discotheek. En dat draaiden ze echt de lekkerste platen. Dus daar heb ik echt heel wat zaterdagavonden heb ik daar gestaan. Dansen en gewoon dat is echt tof. En dat draaiden ze volgens mij als laatste nummer draaiden ze dan altijd de Final Countdown. Oh, ja. Dus dat vind je natuurlijk hartstikke jammer. Maar op een gegeven moment, dat weet ik niet. Dan hoor je dat nummer gewoon te vaak.
0: Dus ik heb eigenlijk een goede keuze gemaakt om dat dan weer net niet te doen.
1: Nou ja, weet je, en dan zoveel jaar inderdaad is het dan ook wel weer geinig om... maar het is wel zeg maar een nummer herinnering. Wat best wel... en wat hier echt wel heel veel gedraaid is, ook in die tijd. Daar zijn ze natuurlijk mee doorgebroken.
0: Nou zeker. Joh, als jij nou ook zo'n herinnering hebt aan het laatste nummer op in jouw discotheek, laat het ons eventjes weten. Het moet natuurlijk wel een beetje rock ook zijn.
1: Ja, en ik ben eigenlijk benieuwd of er luisteraars zijn van ons die ook vroeger naar de koepel gingen.
0: Ja, dat zou helemaal leuk zijn om te weten. Geinig, mij zegt het helemaal niks, maar ik doe heel graag mee. Weet je, gewoon doen. Want het moet wel een beetje rock zijn. Dat we niet straks dat nummer van Henny Huisman, met z'n allen zeggen wij van hart gefeliciteerd, weet ik veel wat.
1: De rockversie.
0: Of de deur dicht, ja, weet ik veel.
1: Pak jij je gitaar van de muur, Sas.
0: Oh, dat kunnen we best doen. Ja, dat weten de mensen niet. Maar wij zitten in de studio vol met gitaren.
1: Ja, en kijk eens die poster. Die poster van Chuck.
0: Rush, ja. Ik denk dat Chuck op vakantie is.
1: Oh, maar met Monique en Jax.
0: Het zou zomaar kunnen. Hey, we gaan lekker verder. En dat is een nummer. En ik denk als jij het zo meteen hoort, dan weet jij wel waarom ik dat draai. Want wij houden hier de boel ook een beetje schoon.
2: Twee stemmen, één kelder. Dit is de Rock Basement.

0: Ja, Talk, hè? Coldplay. Ja, daar moeten we eventjes wat over zeggen natuurlijk.
1: Nou, toch? Vind je niet?
0: Toch, nee.
1: Nou, wat zou je erover willen zeggen?
0: Nou, ik vind het wel een van de rustigste nummers van Coldplay.
1: Ja, klopt. Ja. Maar ik geloof niet dat jij heel erg fan bent.
0: Dus zeker wel.
1: Oh, wel.
0: Ja, alleen ja, ik ben wel een Coldplay fan.
1: Oh, zo, oké. Okay. Ja. Ik haal, je weet het, hè. Ik haal die twee altijd door de war. Coldplay en Kensington. Ik kan niks aan doen.
0: Oh.
1: Stom.
0: Ja,
1: dus
0: dat...
1: Het lijkt totaal niet op elkaar.
0: Nee,
1: en
0: nee.
1: Dan moet ik iedere keer het aan je vragen. Maar ach, ja.
0: Ik ben niet zo'n Kensington fan.
1: Dat is het. Ja. Maar ik... ook niet per se, maar ja, het is wel Utrechtse band.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat hart van mij.
0: Dat vind ik ook. Ja, dat snap ik.
1: Ja, maar goed, even niks over Utrecht, want het was verschrikkelijk afgelopen weekend. We hebben het er net al even over gehad. Die eerste wedstrijd thuis. Ik wou dat ik hem had overgeslagen, maar dat heb ik dus niet. Dus ja, nou ja. Hey, je zult het geloven of niet? We gaan alweer bijna naar kwart voor.
0: Oh, ik zie het, ja joh.
1: Damn, wat vliegt dat altijd, hè? Mm-hmm. Nou, dat is echt niet leuk. Hey, ik heb wel eens een dame meegenomen, want dat hebben volgens mij, als ik het goed zeg, de schilders wel eens voorgesteld van, hey...
0: Oh ja, die wilde wel eens dat we alleen maar rock...
1: meiden
0: dames, de rock chicks. Nou ja, moeten we eigenlijk nog wel even induiken. De afgelopen zondagavondvergadering is het net weer niet gelukt.
1: Nou, het was zo gezellig.
0: Ja, dat
1: we
0: altijd,
1: hebben het ook
0: natuurlijk.
1: Heel veel over muziek gehad, maar ook op heel veel andere dingen. Hè?
0: Ja. Ja, dus sorry, schilders. Het is er nu nog niet van gekomen, maar nee. Ja, we waren heel natuurlijk van, gaan we er wel of niet op Ekdom reageren, maar nee.
1: Nou, het grappige was, we zijn van alle kanten eigenlijk beschoten van meiden, dit moeten jullie doen. Maar ik ben dan ook alweer zo van, nou, dan belt hij maar. Weet je, ja. Iedereen weet toch hoe hij ons kan bereiken? Via Instagram, gewoon via de website van Veluwe FM.
0: Volgt hij ons nog niet dan? Dat is natuurlijk echt een beetje jammer.
1: Nee. Wel een hele andere bekendere radio-dj volgt ons.
0: Toch?
1: Ja, Karsten van Dijk.
0: Oh, die. Ja, wie kent hem niet?
1: Ja, wie kent hem niet? Maar goed, weet je, ook daar zijn we wel eens gevraagd in de show. Maar ja, hè, we hebben ook nog ander werk te doen. Er zijn drukke dames.
0: Jij zeker, ja.
1: Ja. Maar wat ik wel dacht, hè, even ook terug naar het stadion. Ik dacht wel, ik moet daar gewoon eens een keer gaan zitten met een t-shirt van The Rock Basement.
0: Heb je al een t-shirt dan?
1: Nee, nog niet. Maar het lijkt me wel leuk als Fakie E gewoon weet dat wij ook op de radio met rockmuziek te luisteren zijn.
0: Ja, en dat ze dan Eye of the Tiger kunnen aanvragen. Ik bedoel, dat is toch het openingsnummer van Utrecht.
1: Het nummer van Utrecht, zeker. Ja. Hey, maar goed, even terug naar die schilders. Wat ik wel voor ze heb gedaan, is... Ik heb Elena even gebeld. Ik zeg, Miles, luister baby. Draai nog eens even lekker Black Velvet voor die schilders. Dat is wat ik nu ga doen.

0: Ja, Lena. Nou, die heeft goed haar best gedaan, dacht ik zo.
1: Heb je al een reactie van de schilders?
0: Nee, ik denk niet. Dat ze aan het afschilderen zijn. Dat moet natuurlijk, want ja, je moet door dan, hè? Want de verf, Alhoewel, het zal niet zo hard drogen nu ook, denk ik.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, met dit vochtige weer, joh, dat is gewoon verschrikkelijk. En niet dan?
1: Ja, ik ben niet zo'n... Het is lang geleden dat ik een kozijntje heb geverfd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, misschien moeten we dat toch eens gaan doen. Misschien kunnen we een keer bij de schilders langs.
1: Nou, ik pas.
0: Jij past?
1: Aha.
0: Nou ja, goed. Als ik ze een keer aan het werk zie, dan zal ik even een keertje stoppen om mezelf voor te stellen.
1: Ja, dan moet ik
0: natuurlijk wel weten waar Benno aan het werk is. Anders, dan houdt dat natuurlijk ook op.
1: Ja.
0: Ben jij nog langs ons frambozenwinkeltje geweest?
1: Nee, het is me niet gelukt.
0: Nee. Ah, jammer. Moet ook nog steeds even een keertje doen, hè?
1: Ja.
0: Want het zijn toch ook een beetje onze vaste luisteraars
1: Tuurlijk.
0: Geworden. Ja, nou ja.
1: Ik hoop dat het goed is gekomen met...
0: Met
1: kies. Stand. Oh, dat was. Ik
0: weet
1: het niet.
0: Dat, ik weet ook niet. Nee. Nee.
1: Bezoek aan het anders.
0: Ja, ja, ja. Nou, we zullen het of nooit weten. Of misschien komen hun ook zo meteen nog even op de lijn.
1: Je weet het niet, hè?
0: Je hebt het niet voor het kiezen.
1: Maar kunnen mensen ook een plaatje aanvragen, Vivian?
0: Zeker. Dat kunnen ze zeker doen. Ze kunnen ons even rechtstreeks in de studio schieten. En dat doe je gewoon door op je telefoontje 06-8309 in te toetsen. Je kunt je favoriete plaat, of zoals Marion net zei, hoe heette die toko ook weer waar jij ging dansen?
1: Dat was De Koepel in Garderen.
0: Oh ja, De Koepel in Garderen. Ja, nou ja, weet je, dus we zijn heel erg nieuwsgierig of er luisteraars zijn.
1: Abel Krijs, of van mijn leeftijd.
0: Of er nog luisteraars zijn die dat nog weten.
1: Abel Krijs voorbij komen, okay, maar en die, dat is, was, iets, die is denk ik van mijn broertjes leeftijd.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, Suspicious Minds. Ook een lekker nummer. Nou, dat gaan we zeker allemaal zo meteen even uitzoeken.
1: Nou, die is,
0: We zitten bijna aan het einde van het eerste uur. Dus ik ga lekker eventjes U2 erin knallen. En dan misschien zo meteen
1: het
0: nummer.
1: Altijd goed, hè, U2.
0: Ja, U2. En dan hoor je zo meteen misschien ook nog het nummer wat Awa aanvraagt. We zullen zien.

0: naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op de A50 richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord zitten gaten in de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En ook op de A50 richting Arnhem, maar dan tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderlo. Daar heb je een kwartier vertraging. Tot slot nog de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaven sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.
6: 2 stemmen,
7: 1 kelder.
6: Dit is de Rock Basement.
8: Nou, wat heerlijk dat je bent ingeschakeld voor 2 uur van de Rock Basement, waar je mij nog een half uur lekker aan de techniek zit te werken. Dus ja, mocht daar wat fout gaan, dan blame me, hè. Marion, ik heb iets ontzettend leuks om deze show weer 2 uur te beginnen. Oh. Ik heb een aanvraagje gekregen van onze mannen.
9: Oh, serieus?
8: Serieus.
9: Welke mannen?
8: Ja, Marco en Henk.
9: Ach, natuurlijk.
8: Ja, maar echt. Het zo lief. Zij zeiden, alles wat jullie... doet, ja, dat is magie, is magic. Dus wil je de police draaien met Every Little Thing She Does is magic.
9: Wie heeft deze aangevraagd dan?
8: Ja, ik dacht Marco, maar ik zal het zo even nakijken.
9: Oh ja, kijk het even na. Ik heb geen idee of Marco zo'n grote de police fan is, maar we zult horen. Jij gaat het navragen. Goed
8: van
9: jou.
8: Ja, ik ga even checken bij wie het nu vandaan komt. Nou ja, het volgende nummer is dus voor ons, van onze mannen.

0: Nou, Sas, eerlijk is eerlijk. Ik heb net een magisch kopje soep voor jou gezet, toch?
1: Zeker weten.
0: Dat dacht ik.
1: Heerlijk. Tomatensoep gekregen van onze Marion.
0: Ja.
1: Ja, ik wou zeggen Mirjam, maar dan komt onze Mirjam zit ons een berichtje te sturen. Laten we eens even kijken hoe het met onze lieve Mirjam gaat. Of het poetsen zat zijn.
0: Nee, ik heb net nog even de hele boel gedaan. Dus ik was heel snel. Ik heb het gewoon fluitend gedaan, Mirjam.
1: Ja, want jij zat toch in zo'n flow, zei jij.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat klopt. Ja. Ik ga op vakantie, hè, dus ik ben heel druk bezig het huis netjes achter te laten.
1: Het is ook precies hoe jij bent.
0: Ja, dat dacht ik. Ja,
1: wat een topper ben jij.
0: Ik kan het alleen maar beamen. Ja, iedereen toch? Die mij kent ook.
1: Ja, die weet dat, hè?
0: Die weet dat.
1: Jij loopt eigenlijk altijd, volgens mij, als jij gewoon hier door de supermarkt loopt, zal er maar geen naam noemen, we weten natuurlijk niet welke supermarkt je had pakt. Maar dan loop je nog met je handschoen en een doekje aan, toch?
0: Eigenlijk wel, altijd wel met een poetsdoekje, ja.
1: Noemen ze jou niet Mien Poets?
0: Ja,
1: joh. Ja, ja. Nou, je kunt niet anders zeggen dat het hartstikke schoon is hier, Mirjam.
0: Ja, maar dat is echt zo.
1: Nee, maar dat is echt zo.
0: Ja.
1: En daarbij, en dat is ook echt zo, zou ik ook kunnen zeggen, het ruikt hier lekker, maar dan zou ik liegen, want iedereen die mij kent, die weet dat ik niet kan ruiken. Maar, dus ik ben extra gefixeerd op het kijken. Het ziet er hartstikke schoon uit, Mirjam. Dus dan
0: het
1: weet
0: blinkt.
1: Je het. Ja, we bewaken jouw fotje echt met onze handschoenen.
0: Ja, hoe is het met Mirjam eigenlijk met haar knie?
1: Nou, ik heb het net gevraagd, maar dat antwoord is nog schuldig. Dat komt nog. Want ik zit ook nog eigenlijk een beetje in onze mannen met dit nummer aanvraag. Ik heb ze ook net even bedankt. Het is zo bijzonder, Mirjam. Maar goed, ik ga even lekker door, want voordat je het weet moet ik de knoppen inleveren aan jou. Ik heb een nummer klaarstaan van Pearl Jam, Live. En daar heb ik eigenlijk een beetje een toelichting bij. Ik heb soms in mijn ceremonies bijzondere mensen zitten. En soms hang ik aan mensen, als de situatie zich dat voordoet, hang ik er een nummer aan. En ik had van de week heel bijzonder iemand in de trouwzaal en daar had ik dit nummer aangehangen.

0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Hij stond weer te trappelen voor de deur, zag je? Ja, hij moet eventjes... Ik denk dat dat was omdat het natuurlijk nu wat minder weer is. En dan hebben we gewoon goed die voetjes vegen natuurlijk.
2: Ach, Leonhard, je bent van harte welkom, jongen. Neem lekker even plaats. Ik weet dat je liever niet in de microfoon spreekt. Geen enkel probleem. Neem een lekker kopje soep. Dan ga ik de plaat van deze week draaien. Of draaien, of drukken. Draaien is helemaal niet meer. Want ik heb mijn pick-upje niet bij me.
1: Nee.
2: Dus ja. Dit keer
1: nee, dat kan niet met die regen, denk ik, hè, Sas?
2: Nee, ik zal je vertellen. Dat was heel grappig. Henk die wilde een soort van overkapping maken. Ja. Ik zei, ja, hallo.
1: Een soort huifkar gaat het dan op lijken.
2: Nou, ik zeg, zullen we dat dan maar niet doen? Dus nee, ik heb dit keer een ander vervoersmiddel gepakt. Ik ga voor je draaien. De plaat uit de kist. Kryptonite.

0: Nou, één ding is duidelijk. Het rode licht hoeven we niet aan te doen.
1: Nou, die toevallig is het hier wel aan.
0: Ja, want dat betekent, als het rode licht hier aan is...
1: Ja, dat wij online zijn, hè.
0: Dat online zijn. Ja. En heel af en toe heb ik wel eens een beetje de neiging om die online, offline, online te zetten als je aan het zingen bent. Maar dat wil jij niet, hè?
1: Nee, joh, natuurlijk niet. Dat willen mensen ook niet aandoen, hè? Die luisteren naar de muziek, niet naar mij.
0: Ja, wacht maar dat Gerard je eeën hoort. Nou, geen twijfel meer over mogelijk. Dan zit jij direct in zijn ochtendshow.
1: Direct?
0: Direct,
1: ja. Ja.
0: Hé, is er verder nog nieuws? Kijk, ik heb net natuurlijk gedeeld dat het de ene laatste keer is... dat mensen lekker naar de braderie kunnen.
1: Ja, nee, dat, ja.
0: Met de afterparty op het plein.
1: Weet je dat ik las? Ik zat net te kijken. En nou. Ik las dus dat KLM, dat je het gratis broodje kaas is verdwenen.
0: Ja. Ja.
1: Net als je gratis drankje en zo. Nou, ik vind het echt heel slecht. Past ook echt inderdaad niet bij het imago van
0: belachelijk.
1: KLM.
0: Echt belachelijk. Ik heb ook, ik het las, meteen even een appje naar mijn nichtje gestuurd. Ik zeg, joh, KLM, de groeten. We vliegen wel met een andere maatschappij.
1: Echt,
0: bizar, hè?
1: Nou, ik vind het echt heel jammer.
0: Nou ja, het is ook dom ook gewoon. Gooi dan gewoon iets die prijs omhoog, zodat ik het niet weet. Ik
1: vind het juist ook heel fijn dat je nog met een maatschappij kan vliegen, waar je gewoon nog een drankje gratis krijgt.
0: Ja, dat maakt het verschil.
1: Daar betaal je ook al iets meer voor.
0: Wie zit er tegenwoordig in die top van de KLM, weet je dat?
1: Nee, ik niet.
0: Ik dacht een dame, of heb ik het dan over Schiphol?
1: Nee, volgens mij heb je daar... dat weet ik eigenlijk niet.
0: Laat ze in ieder geval even contact met ons opnemen via 06-8309-8309. We gaan graag de discussie aan over het broodje kaas. Ja. Zijn ze belaatavond, Marion?
1: Nou...
0: Ik ben er helemaal... Ik vind het helemaal niet leuk.
1: Ik vind het echt gewoon heel... hoe zeg je dat? Cheap overkomen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Koninklijke luchtvaartmaatschappij.
1: Ja, nou, dan kun je net zo goed met... weet ik veel, met een van die griepjesmaatschappijen gaan... waar ze dan allemaal nog klappen als je landt.
0: Oh, dat vind ik dus serieus.
1: Ja, heel erg.
0: Zo erg? Ik schiet altijd heel erg in de lach als dat gebeurt. Dan denk ik echt, hoe doe je dat?
1: Ja.
0: Ja, even goed moet ik wel zeggen dat het natuurlijk wel knap is om zo'n ding in de grond te zetten.
1: Ja,
0: maar goed, om daar nou voor te klappen. Ik betaal er gewoon voor. Ja? Net als voor dat broodje kaas.
1: Ja.
0: Ah, nou, laten we even onze hartslag laten dalen. En ik denk dat als dit nummer is afgelopen, dat wij gaan draaien, Marion.
1: Maar daar
0: voelt de luisteraar niks van.
1: Nee, daar voelt hij niks van.
0: Daar merkt de luisteraar ook niks van.
1: Nou, dat merken er misschien wel eens
0: van. Oh, sorry, dat gaan ze direct merken. Want de techniek zit dan natuurlijk... Wat bedoel je?
1: Nee, ik bedoel eigenlijk dat er wat steviger gedraaid gaat worden.
0: Dat bedoel jij? Zou zeggen, dames en heren, als we dan toch bij dat broodje kaas blijven en bij de vliegtuigmaatschappij, neem plaats in je stoel.
1: Fasten your seatbelts.
0: Because here we go.

0: Hey, het lijkt alsof hij gewoon verder gaat.
1: Goed,
0: we hebben
1: he?
0: Natuurlijk een bedje van die Eye of the
1: Tiger. Ja, because Rocky 4, hè?
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Lekker, man. Heerlijk. Ik heb echt genoten. Het enige wat ik dacht was,
0: Ja. Hey, je zei tegen mij van dat jij er niet in kon. Maar jij kon er natuurlijk wel in, want ik had jou er al uitgegooid.
1: Precies. Ik zag het later ook. Ik dacht, oh Sas, wat zit je weer op te letten?
0: Ja,
1: dus, maar we zijn weer helemaal bij.
0: Dat was, als je je afvraagt, van, we hebben ze het over. Ja, joh, niks. Gewoon een technisch dingetje. Maar ik mag de rest van de show doen. Altijd leuk natuurlijk. En ik heb wat moois wel voor je klaarstaan. En wil jij nou een lekkere stevige rockplaat horen? Dat kan natuurlijk. Gewoon eventjes een appje doen naar 06-8309-8309. En net zoals Marco dat al heeft gedaan. Dus daar ga je zo meteen twee nummers al van horen. En ik ga gewoon lekker beginnen met een 1-2'tje van de Scorpions. En dan begin ik met No One Like You en Tease Me, Please Me.

0: Ah, iedereen is gek, hè?
1: Ja, dat was onze chick natuurlijk weer altijd,
2: altijd aanwezig
1: Als hij erbij is, hè?
2: Heerlijk.
1: Ja, hij is er eventjes live niet bij, maar dat geeft niks, Chuck. Dat kan natuurlijk gebeuren. Je bent natuurlijk hartstikke druk met andere zaken. En volgende week is... Terwijl hij eigenlijk wel had gezegd dat hij erbij zou zijn deze week.
2: Ja.
1: Je zou niet alleen zijn, maar goed.
2: Dat is ook de reden waarom ik een beetje stiller word.
1: Ja,
2: ik mis hem dan toch wel een beetje.
1: Ja, mis je, tuurlijk.
2: Ja, ik heb hem ook nog even een bericht gestuurd. Zo, Chuck, jongen, wat is de Rock Basement zonder jou?
1: Ja.
2: Maar ja, goed. Ja. Het is wat het is, hè.
1: Ja, zo zien we weer, hè. Dat je gewoon op die mannen kun je gewoon niet vertrouwen, joh.
2: Ja.
1: En je moet altijd op jezelf vertrouwen.
2: Altijd op je quivive zijn. Ja, nee, maar dat is zo. Volgende week, echter, hoop ik dat hij er wel is. Want volgende week ben je er echt niet.
1: Dan ben ik er
2: dan
1: echt niet.
2: Dan ben je er echt niet.
1: Nee.
2: Nee, dus dan zullen jullie het met mij moeten doen. En ik hoop dat ik dan een beetje van jou een beetje een goede harde rock input krijg. Zodat ik ook een beetje een mooie mix kan maken van hard en zacht door elkaar heen.
1: Nou, dat is. Ik ga mijn best daarvoor doen, Saskia.
2: Ik weet het.
1: We komen nu bij een verzoekje van Marco. En dat is Ramble On van Led Zeppelin. Dus Marco, ik hoop dat je luistert bij deze. Jouw aanvraagje.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Led Zeppelin hoorde je met Ramble On. Wat een lekker nummer was, dat moet ik eerlijk toegeven. En daarna dacht ik van, weet je wat, Led Zeppelin. Ik moest dan ook gelijk denken aan Creative and Fleet. En dacht ik, nou, dat doe ik gelijk, de Safari Song.
1: And how is it with Creda?
0: Creda, it's going very well with Creda. Creda is doing very, very, very well. Let me see, are they going to have... it's a countdown to the release of their new album.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Fans for the People. Nou, hartstikke leuk. Zeker.
1: Maar, volgens mij zijn er al twee nummers vrijgegeven van het nieuwe album.
0: Ja, ik zie het, ja.
1: En wij zouden natuurlijk de primeur kunnen pakken.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Of laten we dat over aan Gerritje E?
0: Ik wacht nog heel even, maar misschien kunnen we een kleine preview...
1: Dat is wel leuk, hè?
0: Dat is misschien wel leuk. Gaan we gewoon even kijken hoe... gaan we gewoon live eventjes laten... Hey, die bedoelde ik niet, hè? We willen je rustig aan doen, hè? Even kijken, hoor. Dan kunnen we natuurlijk, dat is natuurlijk wel geinig. Twee nummers.
1: Ja.
0: Even kijken. Deze moet het dan zijn. Dan gaan we gewoon eventjes live gewoon een preview doen. Kijken of het ons sneak preview, zo moet ik het natuurlijk zeggen.
1: Sneak peek.
0: Sneak peek. Kijken of het ons bevalt. Dus van het nieuwe album van Greta Van Vliet. Klinkt goed, vind ik.
1: Zeker.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen.

0: maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Kootwijk is de vertraging 20 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verder file op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf. Daar zijn nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.
6: Ja, daar zijn we weer, het derde uur van deze show.
7: Het is niet te geloven.
6: Het is niet te geloven. En je hoorde natuurlijk net het nieuwste nummer van Greta Van Vliet.
7: Fantastisch, hè?
6: En wij vonden hem zo goed, inderdaad, dat wij zeiden van nou, we laten hem lekker doorlopen.
7: Ja, waarom niet?
6: Precies.
7: Ja, joh.
6: Saw Your Stand heet hij, Sas.
7: Ja, misschien ga ik hem volgende week gewoon ook draaien.
6: Ja, ja. Nou, dan is Greta echt wel blij met ons, denk ik.
7: Nou, dat weet ik wel zeker. Hé, hey, Mario, maar gelukkig, het is dan wel het derde en het laatste uur. Maar wij komen gewoon iedere week terug. Kijk, die braderie die loopt af. Nog 2 keer.
6: Nee,
7: maar wij
6: klopt.
7: Blijven gewoon terugkomen. Hoe leuk is dat?
6: Hartstikke leuk.
7: Ja, en onze Chuck, we krijgen net live in de studio. Ja, Mario, zeg het maar. Ja. Wat zie jij voor jou?
6: Ik moet dan denken van, een crime scene.
7: Ja, ik ook, hè?
6: Ik heb van die schermen afgeschermd. Ja. Daarachter staat Chuck
7: is
6: natuurlijk.
7: Vermoord. Daarachter.
6: Ja, daarachter staat Chuck natuurlijk. Ja, misschien moet hij zeggen, is het wel een soort van modeshow. Ik heb geen idee, maar...
7: Het zou een crimi kunnen zijn. We hadden het er van de week toevallig thuis over. Keek jij vroeger wel eens naar Dirk in die rij, hè?
6: Ja, natuurlijk.
7: En toen zat Henk zat een stukje te vertellen over wat er dan altijd gezegd wordt. Holt mal die wagen. Toen ze bij het plot kwamen. En dan gingen ze in die auto zitten en dan gingen ze er naartoe en dan was het opgelost. Nou, als de jeugd nu toch terug gaat kijken naar Dirk in die rijen. Dat gaat zo traag.
6: Ja,
7: ik denk dat wij zelf ook niet meer bijkomen, Marion. Maar inderdaad, Chuck stuurt ons dus een foto inderdaad van een soort crime scene.
6: Ja, maar ik denk dat hij achter dat doek aan het las is of zo. Want...
7: Ja, maar dat is ook gevaarlijk, want als die lassen vonkjes in dat doek komen...
6: Ja, het is ook zo. Maar het is toch niet voor die zonsluister, die is al geweest.
7: Dat zou best kunnen. Hey, maar Chuck, never sorry, hè? Want jij bent vaste luisteraar, vriend van de show en die hoeven nooit sorry te zeggen.
6: Nee, natuurlijk niet.
7: Nee. Maar wel leuk dat je dan toch nog even wat van hem hoort. En sowieso een lekker achtergrondmuziekje heb jij aanstaan.
6: Dat zijn de mannen van ZZ Top, hè?
7: Heerlijk.
6: Best wel op leeftijd. Er is al eentje natuurlijk de pijp uit. Maar die zijn toch lekker door te spelen op die gitaren van ze, hè?
7: Ja, joh, het maakt ze niks uit. Het gaat gewoon door, hoor, daarboven. Hé, maar kijk, ondanks dat wij natuurlijk vergadering hebben gehad op zondagavond om deze mooie lijst voor te bereiden, kan ik nu wel zeggen, joh, wat voor lekkers heb je meegenomen? Maar dat is natuurlijk super flauw, want dat weet ik natuurlijk wel. Maar ik laat het gewoon verder aan jou over. Het is jouw lijst.
6: Nee, dus, dat weet ik. En ik ga nu eerst nog weer een verzoekje draaien van Abel. Dat is natuurlijk al op dit moment mijn grote vriend. Want die vindt ook Greta Van Vliet echt lekker fijn. En dat is natuurlijk ook zo.
7: Dat betekent dat we gewoon dus echt vriend van de show aan de lijn hebben.
6: Zeker. En Abel heeft gewoon ook een heel vet nummer aangevraagd. En dat is eentje van Creed en My Sacrifice. En die draaien wij natuurlijk met alle plezier. Ik moet wel zeggen, hij heeft natuurlijk

Hij heeft natuurlijk ook, wat heeft hij nu meer aangevraagd? Dat was The Calling. En ik krijg er ook een beetje een associatie met Creed. Maar misschien heeft het wel te maken met zanger misschien. Zanger van Creed, staat hij ook in The Calling? Nou, ik ga het even opzoeken. Maar in ieder geval Creed met My Sacrifice.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Creed aangevraagd door Abel, My Sacrifice. Ik had het net over de calling. Heeft hij helemaal niet aangevraagd, Abel? Jij zei het gelijk al zelfs. Nee, volgens mij niet.
1: Maakt niet uit.
0: Het was natuurlijk Suspicious Minds van de Fine Young Cannibals. Die had... ik weet het niet waarom ik de calling... ik vond het een beetje... ze deden me aan mij... een beetje aan elkaar denken. Maar in ieder geval... in Creed, daar zit in ieder geval Mark Tremonti van... Mark Tremonti, de band. En natuurlijk speelt Mark Tremonti ook in Alter Bridge. Dus, en dat is echt een steengoeie artiest. Dus dat. Dus sowieso een goede keuze. Ja. Komen we eigenlijk bij het volgende verzoekje, Saskia.
1: Oh, is het ook een verzoekje, joh?
0: Ja, er is weer een verzoekje.
1: En van wie is het verzoekje?
0: Deze trouwens niet. Dat is Perfect Strangers van Deep Purple. Dat is het verzoekje. En die komt van Marco.
1: Nou, hij luistert.
0: Ik hoop het. Ja, nou, deze had hij al doorgegeven eigenlijk.
1: Aha.
0: Ik weet eigenlijk niet of hij luistert. Ik ga eens eventjes... Marco, laat wat van je horen als je luistert. Ja, zo. Ik ben benieuwd. Denk je dat hij wel van zich zal laten horen?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Het is zo dik aan tussen jullie.
0: Nou, we gaan vannacht natuurlijk samen op vakantie. Dus als hij een leuke rit wil hebben, dan zou ik toch eventjes in het toetsenbordje klimmen.
1: Enjoy the ride.
0: Dus, en ja, Joyride, hè, van Roxette, ook leuk. Maar die ga ik nu niet draaien. Nu ga ik Perfect Strangers van Deep Purple, ga ik voor jullie draaien. Aangevraagd door Marco. Ik weet niet precies wat hij ermee wilt zeggen.
1: Hij luistert, schat.
0: Wij zijn geen Perfect Strangers.
1: Hij luistert.
0: Oh, luistert hij?
1: Hij luistert. Kijk maar. Je krijgt allemaal zoentjes, kusjes. Goh, leuk. Nou, leuk,
0: hij
1: man.
0: Weet gewoon niet wat hij ziet. De mond valt er van open. Zo interpreteer ik dit icoontje.
1: Nou ja, zie.
0: Ja. Ik denk dat het betekent dat ik hem na 33 jaar nog altijd weet te verrassen. Hoe leuk is dat?
1: Ja,
0: dat
1: weet ik wel zeker,
0: leuk,
1: man.
0: Ja.
1: Oh, dat wordt een leuk ritje, joh.
0: Ja, dat is toch zeg maar het voordeel als je een soort van lunatic bent.
1: Iedereen is gek, hè?
0: Ja, precies. Deep Purple en Perfect Strangers.

0: Ja, je hoorde de frame in How to Save a Life. En ja, we zijn allebei nog druk aan het zoeken hoe dat nou... Kijk, ik ben even, laat even gauw om.
1: Ja, ben je er al uit? Gevonden? Nee joh. Niet? Ik dacht, nou, met die drie nummers hebben we sowieso even een lekker momentje voor de luisteraar. Maar ik kom er ook niet uit.
0: Ja, en ik moet zeggen, anders hadden we er wel eens een reminder zo tussen de programma's door.
1: Van Chuck?
0: Nee, niet van Chuck. Van, wat is het? Van de... vanuit Ermelo. Reanimatie.
1: Maar dat is niet meer.
0: Nee.
1: Waarom zijn er eigenlijk geen reclames in onze blokken? Wie kan daar antwoord op geven? Hoe kan dat?
0: Reanimatieteam Ermelo. Hè? Maar How to Save Life. Wat een mooi 1-2'tje had dat kunnen zijn.
1: Het had een heel mooi 1-2'tje
0: kunnen
1: zijn.
0: Nu dus niet, hè? Het
1: grap is weg. Ja. Bedankt. Nou, trouwens, het is niet geen grap, hè?
0: Je hoeft niet meer bij ons aan te komen tussen de programma's door.
1: Dat is klaar.
0: Ja, dat is klaar.
1: Tjonge, jonge. Goh, mijn hartslag gaat omhoog, ja, man, nu het erover
0: wij
1: hebt.
0: Ook. Maar wij hebben toch een klein beetje nog al eventjes tussen de nummers door. Vergaderen wij nog even een klein stukje door, hè?
1: Ja, nou ja, omdat ik voor volgende week, van hoe kan ik dat het beste aanpakken, Marion? En wat is leuk voor de luisteraar, dat soort dingen.
0: Ja, maar wat zie jij zo in deze in het laatste stukje van, in het staartje van de lijst?
1: Wat zie ik in het staartje... Dat het gisteren was?
0: Nee, niet dat het gisteren was.
1: Sorry. Ik heb even niet door waar je het nu over hebt.
0: Nee, speciaal voor de schilders. Ja, dat dacht ik.
1: Nou.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Een aantal vrouwen, rock chicks. Ja, nu luisteren ze niet. Ja,
1: nou, dat zeg jij zien, nou. Ik denk dat ze wel luisteren, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook. Want jij zei het al. Het schilderwerk gaat nu als een malle opdrogen. Of niet? Eigenlijk nee.
1: Ik denk juist niet, omdat de luchtvochtigheid zo hoog is.
0: Ja, dan krijg je ladders natuurlijk. Dus nu zijn ze als een gek natuurlijk aan het schilderen om die ladders er niet te krijgen.
1: Ja, die druipers bedoel je?
0: Die druipers, ja. Die.
1: Ja. Ja, dat denk ik, ja. Ja, maar ik denk dat zij wel zo professioneel zijn dat ze dat ook wel weer wegschuren. En even opnieuw lakken.
0: Ja.
1: Beetje blanke lakkie eroverheen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, zielen die
0: die
1: hoel.
0: Die kwast afkloppen.
1: Ja, joh. Nou, dus dit is het Ladies Hour.
0: Het Ladies Hour, ja.
1: Het Ladies Hourtje.
0: Oh, het venijn zit hem in de staart, hè?
1: Ja, dat is echt zo. Het venijn zit hem in de kwast.
0: Ja, precies. Hey, we gaan verder met Stevie Nicks natuurlijk in The Edge of 17.

0: Nou, ik zal je zeggen, dat schilderwerkje is zo af. Dat snap jij ook wel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dit zeker is toch heerlijk.
1: Absoluut. Met Stevie Nicks op de achtergrond, dan word je altijd... Die zorgen dat je doorwerkt.
0: Ja, dat is niet
1: dat
0: niks.
1: Dat is een ding wat zeker is.
0: Nou, zeker zo.
1: Even kijken of mijn snoertjes allemaal goed zitten. Ja hoor, ik ben namelijk geconnect.
0: Nou, het is zo, Marion. De koptelefoon die jij op hebt, dat snoer is nogal lang.
1: Ja, en helemaal...
0: Ja, je moet goed opletten wat je doet hier.
1: Ik ook. Ik ben helemaal ingesnoerd.
0: Hey, ik bedoel niet dat jij dat maar... Hey. Maar we moeten... Ja, wij
1: zijn helemaal ingesnoerd.
0: Ja,
1: uitzendkracht en ingesnoerd.
0: Ja.
1: Maar goed, we doen het allemaal met liefde. Hè. We doorstaan alles voor onze luisteraars.
0: Alle stormen.
1: Ja. Hey, het is bijna niet vol te houden. Hè. Het is gewoon niet, we kunnen het gewoon niet aan, al die verzoekjes. Maar goed,
0: nee.
1: Maakt niet uit.
0: Nou ja,
1: we kunnen maar natuurlijk. Hè. Ja, leuk.
0: We kunnen maar draaien wat we draaien.
1: Ja.
0: En daarna houdt het op.
1: Het is ook zo. Het is 1,5 verzoek. Oh, leuk dat het nog zijn. En kun je dit, kun je dat. En je weet, hè, kunnen de mensen ons ook terugluisteren, Saskia?
0: Zeker weten. Je gaat gewoon naar veluwfm.nl. En dan ga je eventjes naar de Rock Basement. En dan kun je ons 2 weken terug horen.
1: Nou, wat goed.
0: Hoe
1: hè?
0: Leuk is dat?
1: Heb jij kennissen en vrienden die terugluisteren?
0: Zeker.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, ja, ja. En als het goed is, dan kan de eigenaar van veluwfm, de dagelijkse leider, die zou toch ook kunnen zien, dat moet je kunnen zien, hoe vaak er terug wordt geluisterd.
1: Oh,
0: maar ja, weet je, voor ons is dat helemaal niet belangrijk. Want we horen het zelf al terug.
1: Ja, ja, ja. Oh, Mirjam heeft nog over de reclame.
0: Lekker toch, geen reclame, gewoon een extra muziekje. Nou, daar moet ik je inderdaad even wat over zeggen, Mirjam. Dat is een van de weinige programma's waarin dit is. Dat als je die sporen verdiend hebt, dan mag je uitzenden zonder reclame.
1: Ja, dat is mooi toch?
0: Ja, dus wij zijn volle uitzendkrachten.
1: Ja, en wij zijn ook niet gebonden dat we voor iets ook maar reclame moeten maken. Dus nee hoor, wij kunnen
0: we maken
1: gewoon
0: alleen maar reclame voor onszelf.
1: Ja, en voor Mirjam natuurlijk.
0: En voor Mirjam.
1: Onze lieve Mirjam.
0: Alle lieve Mirjam. Ik kan niet wachten tot je terug bent, want het is zo lang geleden dat we je gezien hebben. Het is altijd gezellig en het sfeer in de studio.
1: Ja,
0: Bas moet dat ook mega missen.
1: En Mirjam die had van de week een verjarige in het huis.
0: Hoe weet jij dat?
1: Ja, ik zag het voorbij komen op Facebook.
0: Ah, dat heb ik niet.
1: Nee, dat heb jij
0: en
1: niet.
0: En wie
1: hè?
0: Waren dat?
1: Dat was Dennis, die was vrijdagjarig.
0: Dennis, man, gefeliciteerd! Nou ja.
1: Dennis luistert natuurlijk ook altijd naar ons.
0: Ja, en wij luisteren ook wel eens naar Dennis op vrijdagavond.
1: Ja.
0: Daar heb je Stennis met Mark en Dennis.
1: Ja.
0: Moet je absoluut een keertje gaan luisteren. Super lachen. Kun je ABBA aanvragen. Maar ook andere muziek.
1: Ja, echt met Dijkhuis of weet ik van wie.
0: Ja man, om maar eens iets te noemen.
1: Het is
0: maar van harte
1: feest.
0: Gefeliciteerd Dennis. Ik ben heel benieuwd hoe jong je bent geworden. Heel jong jongetje nog.
1: Weet ik niet, misschien dat Mirjam dat...
0: Ja, misschien dat Mirjam ons dat kan vertellen.
1: Ja.
0: En jij gefeliciteerd met je zoon, of jullie, moet ik zeggen. Want ik denk dat man Mirjam ook wel luistert.
1: Natuurlijk, die luistert mee.
0: Dat denk ik ook.
1: Jannes en Mirjam luisteren, zijn trouwe luisteraars van VLUFM.
0: En de Rock Basement.
1: Nou, we gaan lekker badmiddelen draaien. Badmiddelen, wie houdt er niet van? Ik
0: wel.
1: Oeh,
0: lekker.
1: En dit is wel een nummer van de Rolling Stones, maar zij heeft hem echt wel waanzinnig leuk gecoverd. Dus Beast of Burden.

0: Ja, je hoorde Beth Hart met L.A. Song. En weet je van welk album? Screaming for My Supper. Heb jij dat wel eens thuis gehad? Dat iemand bij jou aan het screamen was voor zijn supper?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Toen waren ze wel een jaar of één, denk ik.
0: Ja, precies. Dat, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Geweldig. Ja,
1: ja,
0: dat,
1: of wat ik wel heel vaak heb als ik heb gekookt, dat ze achteraf screaming after supper. Oh, was so good. So good.
0: Nou, dat is dat mooiste compliment wat je dan kan krijgen, vind je niet?
1: Dat zou wel het mooiste compliment kunnen zijn, ja. Als je dat krijgt. Dat klopt. Ja. Ik zeg meestal, lekker, hè? Ja. Oh, mam, lekker gekookt. Leuk als ze dat even zeggen.
0: Ja, ja. Dat vind ik ook. Maar dat doet Henk, jouw Henk doet dat natuurlijk elke dag, zegt hij dat tegen jou.
1: En wat denk jij?
0: Ja,
1: je gaat er bij die knielt erbij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zou ho met die aanzoeken. We zijn al getrouwd.
0: Ja, nou, ik vind het mooi dat hij je op handen draagt, Saskia.
1: Ja, en dat wordt steeds zwaarder.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik weet zeker, want hij stuurde mij net een berichtje.
1: Ja, ja, ja.
0: Van, wil jij dan deze dierentje, wil je deze naam voor Mien Saskia drooien? Nou, alsof hij zo praat, dat is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Maar het komt wel aardig in de buurt, hoor.
0: Hij zei wel van, ik wil graag dan dit nummer van Hart, speciaal voor ons Saskia. Want ik ben echt crazy on that girl. Dus hij is crazy on you, girl. Vandaar dat ik zei van, ja, natuurlijk doe ik dat.
1: Ik stotter ervan.
0: Je stotter ervan. Ja, dat circus...
1: Kusters.
0: Circuskusten.
1: Goed,
0: een beetje verliefd.
1: Weet je wat wij wel eens kunnen gaan doen? Als jij nou terug bent zo meteen van vakantie, kunnen we wel eens een keertje online hitster gaan doen. De rockversie.
0: Oh, zo. Nou vallen we echt enorm door de mand dat we gewoon de helft niet weten. Maar goed, deze is dan voor jou, Saskia. Hard and crazy on you.

0: Ik ben er stil van. Dankjewel, Henk. Echt heel erg leuk.
1: Ja, toppertje die Henk van jou, hoor.
0: Leuk dat hij ook dat gewoon naar jou stuurt.
1: Ja, ik denk dat hij dat gewoon als verrassing...
0: We worden één familie.
1: Ja, hij wilde dat ding gewoon als verrassing... Dat echt
0: maar wanneer, heeft hij,
1: als een verrassing,
0: wanneer heeft hij dat gestuurd? Net of was dat gisteren?
1: Nee, dat was eigenlijk heel stiekem eerlijk. Om eerlijk te bekennen was dat toch gisteren.
0: Ja, hè?
1: Dat was yesterday.
0: Ja.
1: Precies, jij verraadt gewoon al laatste nummer.
0: Nee, dat doe jij nu. Dat doe jij nu.
1: Ja, maar ik kan eigenlijk heel slecht tegen... Oh, maar nee, pute, wie komt daar binnen? Het is mijn eigen...
0: Ons Marco.
1: Ja, maar alles, zie. Oh, dat hoort hij niet, want de dominee heeft het geluid uitgezet.
0: Ja, ja, maar echt, het is werkelijk. Hallo, Marco.
1: Hallo, Marco. Oh, Marco, zou jij nog een allerlaatste nummer willen horen? Hè?
0: Ja, hij zegt, ik zie hem ervoor staan. Maar is dat het laatste nummer alweer, Marco?
1: Zou je dat graag willen horen, dit nummer? Ik doe hem daar een groot plezier mee. Jullie horen het niet, maar wij kunnen het zien en... Ja, hij heeft geen...
0: Hij is helemaal blij.
1: Ja, hij is helemaal blij.
0: Maar wat leuk dat hij even hier naartoe komt voor ons.
1: Ja, heel leuk, hè?
0: Dus, ja. Kan ik hem ook nog even fijne vakantie wensen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altijd leuk natuurlijk.
0: Zeker. Nou,
1: kom,
0: als Henk...
1: Pak eventjes, dan kun je nog 2 minuten... Nee, toch niet? Net lange maanden worden zo'n nee geschud. Dus...
0: Ja.
1: Ja, mijn man is al in de vakantiestemming.
0: Lekker, dat is de allerlekkerste stemming die je kunt bedenken.
1: Nou,
0: het is ook lang geleden dat jullie zijn geweest. Je moet eigenlijk... Het is toch logisch?
1: Ja, ook dat, hè. Eigenlijk was hij dat gisteren al. Maar gisteren, ik had eigenlijk gisteren en vandaag best wel wat klusjes voor hem.
0: Ja, maar dat was dus, yesterday.
1: Ja, dus hij zat wel te klagen van ja, vakantie. En ja. Nu begint het weer heel dichtbij te komen.
0: Ja, dus...
1: Het begint, Zo, we krijgen zo'n vakantiegevoel hard. Maar jij gaat van het weekend ook.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker man. Ik ga het lekker weekendje naar Frankrijk.
1: Jij gaat werkvakantie.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, dus geen klagen aan onze kant. En dinsdag ben ik gewoon weliswaar alleen.
1: Ja.
0: Maar altijd in gedachten met onze Marion.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus ja, ik ben niet alleen.
1: Nee.
0: Mirjam die luistert. Chuck is in de house.
1: De
0: schilders die gooien de kwasten weg. En die gaan mij helemaal plat appen.
1: Nog een laatste woord aan jou dan, Saskia.
0: See you on the rocks met een hele fijne vakantie voor mijn grote radiovriendin. Wil je dat ik nog meer zeg?
1: Nee, dat hoeft niet. Okay. Iedereen weer bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.

0: Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar

0: Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in het midden van het land, de meeste vertraging nu op de A50 Oost richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoorn 10 minuten oponthoud. Er is daar één reis ook dicht door slecht wegdek. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaven 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws.
5: Het centrum van Harderwijk staat zaterdag 12 september in het teken van het Strabant Straattheaterfestival. Verspreid door de historische binnenstad zijn die dag theater, muziek en circusacts te zien. Artiesten verzorgen voorstellingen op verschillende locaties. Ook rond het Hortuspark, de Kruidentuin aan de Academiestraat en de Catharina-kapel vinden activiteiten plaats. Het festival duurt van 2:30 tot 9:30 s'avonds. In Harderwijk is een bijna 1,90 meter hoge ijshoorn verdwenen. De ijshoorn stond al jaren bij ijszaak het Boerinneke aan de Haverdam. De eigenaar ontdekte de vermissing afgelopen weekend. Het polyester stond al zo'n 7 à 8 jaar bij de zaak en was een herkenbaar punt aan de Harderwijkse haven. De eigenaar heeft in de omgeving gezocht, maar de ijshoorn niet teruggevonden. Ook met een tweede ijshoorn bij de zaak is geprobeerd die te verwijderen. Dat beeld staat er nog, maar is wel verbogen. Van de verdwenen ijshoorn zijn volgens nog geen camerabeelden of getuigen bekend. Een vergelijkbaar beeld zou volgens de eigenaar tussen de 6 en 800 euro kosten. En tot slot, in Harderwijk hebben enkele tientallen huishoudens dinsdagochtend ruim 3 uur zonder stroom gezeten. De storing trof woningen aan de Stortemelk en Westrak. Netbeheerder Liander meldde dat de stroomstoring rond 19:15 begon en maximaal 100 huishoudens in meer dan 5 postcodegebieden raakten. Rond 22:45 was de storing volgens de netbeheerder verholpen. Over de oorzaak van de storing is volgens nog geen informatie bekendgemaakt.
4: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
6: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: FM. Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de

0: Rechterlijn is ook dicht doordat het wegdek in slechte toestand is daar. Vertraging een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor afrit Schaarsbergen. En er staat daar 10 kilometer file. En tenslotte is het druk op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land kunnen we bijna wel weer spreken van een echte avondspits met bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A50, Oss richting Arnhem, voor knooppunt Grijshoord 6 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, voor Westervoort 20 minuten oponthoud. En de N50 ten slotte Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk kunnen organisatoren die volgend jaar een evenement willen houden in de gemeente dit uiterlijk 1 oktober dit jaar bij de gemeente melden. Via een online formulier kunnen ze onder meer de gewenste datum, locatie en het type evenement doorgeven. De gemeente Harderwijk verwerkt tijdig aangemelde evenementen in de evenementenkalender voor 2027. Organisatoren krijgen begin volgend jaar duidelijkheid over de beschikbaarheid van een voorkeursdatum en locatie. Pas daarna kan de officiële evenementenvergunning worden aangevraagd. Na beoordeling van de aanvraag bepaalt de gemeente Harderwijk of het evenement definitief toestemming krijgt. Waterschap Vallei en Veluwe stelt per direct een tijdelijk verbod in op het oppompen van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte en dalende grondwaterstanden. Het verbod geldt onder meer voor het beregenen van gazons, siertuinen, grasland, golfbanen, marspercelen en sportvelden. Waterkunstgrasvelden zijn uitgezonderd. Volgens het waterschap zijn extra maatregelen nodig om verdere verdroging en schade aan kwetsbare natuur te voorkomen. De regenval van de afgelopen dagen en de verwachte neerslag zijn onvoldoende om de grondwaterstanden snel te herstellen. Eerder stelde het waterschap al beperkingen in voor het onttrekken van oppervlaktewater. En tot slot, in de Luxe in Zeewolde vindt zaterdag 26 september de interactieve voorstelling Een Zolder Vol Verhalen plaats. De voorstelling wordt georganiseerd door de coalitie Zeewolde Samen en staat in het teken van herinneringen, muziek en persoonlijke verhalen. Het duo De Gouden Herinnering brengt tijdens de voorstelling liedjes en verhalen die bezoekers uitnodigen om herinneringen op te halen. Bezoekers kunnen daarnaast zelf een dierbare foto meenemen en daar een persoonlijk verhaal bij delen. De voorstelling duurt van 3 tot 4:30 en vindt plaats in de Luxe aan het Raadhuisplein 20. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: words in heavy doses.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk, een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon, ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is er wel weer sprake van een avondspits met bijna 75 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A50, Oss richting Arnhem. De volgende wegen, de A50, Oss richting Arnhem. Voor knooppunt Grijzoord is de rechterlijst ook dicht doordat het wegdek in slechte toestand is daar. Vertraging

0: Door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het midden van het land en die staat op de A50 Oss richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoopend Grijshoort 3 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. Dit heeft te maken met de slechte toestand van het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In de Lux in Zeewolde vindt zaterdag 26 september de interactieve voorstelling Een Zolder Vol Verhalen plaats. De voorstelling wordt georganiseerd door de coalitie Zeewolde Samen en staat in het teken van herinneringen, muziek en persoonlijke verhalen. Het duo De Gouden Herinnering brengt tijdens de voorstelling liedjes en verhalen die bezoekers uitnodigen om herinneringen op te halen. Bezoekers kunnen daarnaast zelf een dierbare foto meenemen en daar een persoonlijk verhaal bij delen. De voorstelling duurt van 3 tot 4:30 en vindt plaats in de Lux aan het Raadhuisplein 20. De toegang is gratis. Waterschap Vallei en Veluwe stelt per direct een tijdelijk verbod in op het oppompen van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte en dalende grondwaterstanden. Het verbod geldt onder meer voor het beregenen van gazons, siertuinen, grasland, golfbanen, marspercelen en sportvelden. Waterkunstgrasvelden zijn uitgezonderd. Volgens het waterschap zijn extra maatregelen nodig om verdere verdroging en schade aan kwetsbare natuur te voorkomen. De regenval van de afgelopen dagen en de verwachte neerslag zijn onvoldoende om de grondwaterstanden snel te herstellen. Eerder stelde het waterschap al beperkingen in voor het onttrekken van oppervlaktewater. En tot slot, in Harderwijk hebben enkele tientallen huishoudens dinsdagochtend ruim 3 uur zonder stroom gezeten. De storing trof woningen aan de Stortenmelk en Westrak. Netbeheerder Liander meldde dat de stroomstoring rond 7:45 begon en maximaal 100 huishoudens in meer dan 5 postcodegebieden raakte. Rond 11:15 was de storing volgens de netbeheerder verholpen. Over de oorzaak van de storing is volgens nog geen informatie bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag hebben we weer een keuze gemaakt uit de vele liedjes die een titel hebben die uit maar één woord bestaat. We begonnen met Bonanza door Co Hagedorn. Oorspronkelijk was het een instrumentaal nummer dat als tune werd gebruikt in de gelijknamige Western-serie. In het Engels is vooral de versie van hoofdrolspeler Lorne Greene bekend. Co Hagedorn zong ook de titelsong van Ivanhoe. Perry Como zong in 1962 een ode aan de door hem bewonderde Katharina. Hij wordt begeleid door het orkest van Mitchell Ayres en de Ray Charles Singers. Het plaatje werd een wereldwijde hit, die het vooral goed deed op het vasteland van Europa, met bijvoorbeeld een derde plaats in Vlaanderen en een zesde in Noorwegen.

Dit was de Spaanse zangeres Gloria Lasso, die vooral veel werkte in Frankrijk en daar min of meer een concurrente was van Dalida, die net als Gloria ook actief was in de jaren 50 en 60. Ze had zo'n 35 hits in Frankrijk, waarvan Venus in 1959 de enige was die de eerste plaats bereikte. In 1963 kreeg de film Lilies of the Field maar liefst 5 Oscar-nominaties en won er uiteindelijk 1. Die voor de beste hoofdrolspeler Sidney Poitier. Uit die film komt het nummer Amen, dat een jaar later een succes was voor The Impressions, een muzikaal trio uit Tennessee dat zich onder andere richtte op doo-wop, gospel en soul.

0: Signore Gesù.
1: Niet alleen Sanremo, maar ook Napels had een bekend muziekfestival. Hier werd het nummer Lazzarella voor het eerst uitgevoerd in 1957 in het Napolitaans. Lazzarella betekent iets als schurk of boef en dan de vrouwelijke vorm daarvan. Er zijn meerdere uitvoeringen van dit liedje. Deze was van de Italiaanse zanger-componist Marino Marini. Rex Gildo gaat het hebben over de lente in Frühling. Een cover van het nummer dat bekend werd door Morris Albert, namelijk Feelings.

Voor Petula Clark was Downtown haar eerste hit in de Verenigde Staten. Het kwam gelijk op 1. Dat lukte haar daar later alleen nog maar met My Love. In haar thuisland, het Verenigd Koninkrijk, scoorde ze toen al 10 jaar lang hit na hit. Downtown kwam daar op 2, in Nederland op 3. Ik zou bijna zeggen, uiteraard was het de compositie van Tony Hatch. Frans Halsema zong een reeks van liedjes, waarvan de titel bestond uit alleen een voornaam, zoals Sandra, Kees, Vincent, Madeleine en dit Miriam. Het is een cover van Nothing is as pretty as Mary in the morning. De Nederlandse tekst is van Michel van de Plas en Frans Halsema zelf.

Things kennen we van Dean Martin en Nancy Sinatra en van de schrijver ervan, Bobby Darin. Hij had er het meeste succes mee. Al gauw volgden covers in andere talen, onder andere in het Frans. Het heette Vier en werd gezongen door Lucky Blondo. Het stond op een EP uit 1963. Blondo was een Franse charmezanger die populair was in de jaren 60. Eind jaren 70 trok hij naar Nashville, waar hij platen opnam, 33 shows gaf en daarbij heeft opgetreden met de Jordanaires, de achtergrondgroep van Elvis Presley. Theresa Brewer ging aan het einde van haar carrière nog het countrypad op. Annie Moore was in 1960 haar laatste top 40 hit in de Billboard en kwam op 31. Het werd geschreven en als eerste uitgebracht door Roy Drusky, wel een pure countryzanger.

0: Een van mijn favoriete nummers van Michel Delpech is Les Divorcés. Udo Jürgens nam er in 1974 een Duitsstalige versie van op, getiteld Geschieden, die in Duitsland de top 40 haalde. De tekst was van Eckhard Hachfeld, die veel samenwerkte met Jürgens. De Zwitserse zanger Stefan Sulke had in Nederland in 1976 een bescheiden top 40 hit met Lotte, dat overigens in Duitsland de hitlijst niet haalde. 10 jaar later werd het opgepikt door Benny Nijman, die er een Nederlandse tekst op maakte met als titel Lotje. Deze versie kwam niet verder dan de tipparade, maar kun je toch nog regelmatig horen op de radio.
1: Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.

verliefd het was. En ik in mijn oude regenjas, in de kou als een verzopen hond, op de hoek op jou te wachten stond. En weet je nog, hoe ik toch nog tegen twijfel

hoe we vreeën in dat rothotel. In die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld.

Johnny Burnett was een Amerikaanse rockabilly en popzanger uit Memphis, Tennessee. Hij had begin jaren 60 4 top 20 hits in de Verenigde Staten en 3 in het Verenigd Koninkrijk. Al in 1964 kwam Burnett om bij een bootongeluk. Hij schreef Dreamin', zijn eerste hit, zelf. Als je aan het dromen bent, droom je een droom. En Dream is de titel van ons volgende plaatje. Het wordt gezongen door Betty Johnson. Haar carrière speelde zich nog iets eerder af dan die van Johnny Burnett, namelijk in de jaren 50. Dream werd geschreven door Johnny Mercer en door heel veel groten op de plaat gezet. Dream!

Simon en Garfunkel zongen over Cecilia. Dat kwam van hun album Bridge Over Troubled Water. In de Nederlandse single top 100 kwam het op nummer 1. Net als in Argentinië. In heel veel landen haalde het de top 10. In de UK scoorde het helemaal niet. Oorspronkelijk was Exodus een instrumentaal nummer van en door Ernest Gold, geschreven voor de film met dezelfde titel uit 1960. Al vrij snel kwamen er ook vocale versies van. We laten nu een Zweedse versie horen van Carl-Erik Töhn. Deze kwam pas 8 jaar later uit.

In Nederland was dit voor de havenzangers een van hun grootste successen. 'S nachts na tweeën heette het in hun versie. Het origineel was van Peter Alexander. De tekst was van de bekende tekstschrijver Ralph Siegel, die heel veel hits op zijn naam heeft staan. De titel was Feierabend. Dus voor Peter Alexander zat de dag erop. Nou, voor ons eigenlijk ook. Dus zijn we hiermee alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. Met allemaal eenwoordige titels. Daar zaten een aantal jongens- en meisjesnamen bij. En die laten we volgende week nog uitgebreider aan bod komen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Globetrotter door de Tornado's. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We gaan verder met ons thema met liedjes waarvan de voornaam of de groepsnaam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. We zijn inmiddels aangekomen bij de letter V. De letters die we hebben overgeslagen, de Q en de U, komen een andere keer aan de beurt samen met de I en de Z. We begonnen met Lady Love, een van de succesnummers van Vaughn Monroe. Het kwam uit de komische oorlogsfilm Sound Off uit 1952 met hoofdrolspeler Mickey Rooney. Ook Vera Lynn wordt door velen geassocieerd met de oorlog. We laten haar horen met een cover van So ein Tag, so wunderschön wie heute, dat vooral bekend werd door Freddie. Het heet in haar uitvoering Such

Zou je dat tegenwoordig nog mogen zeggen van een meisje dat ze mooi en koffiebruin is? In 1958 mocht de populaire Zwitserse zanger Vico Torriani het in elk geval nog wel, begeleid door die coronels en die sunnies. Schön und Kaffee Braun kwam op 3 bij onze oosterburen. Wat weten we van Vilas Quaigue? Bijvoorbeeld dat hij uit Wisconsin kwam. In 1957 zijn eerste bandje oprichtte en dat hij vanaf 1959 aardig wat plaatjes opnam. Onder andere in 1962 Little Miss Brown Eyes.

Milloin, milloin, milloin betekent in het Fins ook wanneer, wanneer, wanneer, net als het origineel quando, quando, quando. Het werd in 1962 gezongen door Wieno Kekkonen. Ze werkte eerst aan een carrière als actrice, maar ging later toch meer de nadruk leggen op haar muzikale carrière, die ruim 60 jaar duurde. We gaan weer naar de Verenigde Staten, naar de uit Pennsylvania afkomstige popgroep The Vogues. Hun eerste grote hit was You're the One, dat in 1965 de vierde plaats bereikte in de Billboard Hot 100. Er zouden nog 3 top 10 hits volgen, 5 O'Clock World, Turn Around, Look at Me en My Special Angel.

Vicky Salee is niet de meest bekende zangeres. Ze noemde zichzelf Queen of Hillbilly Hollywood. Ze trad al jong op met onder andere Wanda Jackson, die daarna haar coach werd. Haar meest succesvolle single was Wild Angel uit 1964. Adios Muchachos is al een oud lied. Het werd voor het eerst op de plaat gezet in 1927. Ik denk dat het ook vaak gebruikt zal zijn door dansscholen voor de tangolessen. Je hoort nu Vicente Alvare en zijn Tropical Orchestra. De zang is van Carlos Otero.

Isilda Florencia Vicenta de Casillas Martinez Cardona heette. Dat past helemaal niet op een platenlabel. Haar artiestennaam was dus een stuk korter, Vicky Carr. Uit 1971 kwam een van haar bekendere nummers, I Do It All Again. Nu een echte doo-wopgroep uit Texas, de Velvets. De groep werd opgericht in hun middelbare schoolperiode door een van hun leraren en toen ontdekt door Roy Orbison, die ze verder hielp. Ze hadden in de eerste helft van de jaren 60 een aantal top 100 hits. Dit is de eerste daarvan, Tonight Could Be The Night.

Uit de Broadway musical My Fair Lady uit 1956 kwam het lied On the Street Where You Live. Er zijn heel wat versies van op de plaat gezet. De meest populaire daarvan was deze van Vic Damone. De carrière van de volgende Vic, Vic Dana, kwam wat later van de grond. Hij was dan ook 14 jaar later geboren. Zijn bekendste hit was Red Roses for a Blue Lady uit 1965. Uit hetzelfde jaar komt Crystal Chandelier. Dat deed het ook heel goed in Canada, Australië en de Verenigde Staten.

Het was de Deense zangeres Vivi Bach. Ze begon als actrice in veel muziekfilms met bijvoorbeeld Peter Alexander, Rex Gildo en Goose Backhoes. Na een tijdje zich meer op het zingen te hebben gericht, ging ze aan het werk bij de televisie. Onder andere met haar eigen shows. Uit 1960 kwam Alle Männer sind Räuber. Uit Ierland kwam Val Dooneken. Hij stond bekend om zijn warme stem en zijn relaxte manier van zingen. Ook hij had een eigen tv-show. Dooneken had 5 top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de eerste, Walk Tall, de grootste was. Een kleinere hit kwam uit 1968, You're the Only One.

Haar vader kwam uit Martinique, haar moeder uit Grenada en ze werd geboren in Frankrijk. Tijdens haar studie kwam ze terecht in België, waar ze ontdekt werd. De wat mij betreft bekendste plaat van Victor Laszlo in Nederland was deze cover van Cry Me a River, Pleurer des Rivières. De heel erg bekende artiesten met een V zijn dun gezaaid, dus weer een niet zo bekende naam, Vinnie Monti. Hij bracht 19 singeltjes en EP's uit, maar hij is zelfs zo onbekend dat een neef van hem op internet naarstig naar hem op zoek is. Hij zou ooit zijn gecanceld door Frank Sinatra, waarna kennelijk weinig meer van hem vernomen is. Maar One of the Guys uit 1962 is toch een heel aardig liedje.

We waren weer op wat bekendere grond met Vanity Fair. Een Engelse popgroep die is opgericht in 1966 en nog steeds bestaat. Uiteraard in een andere samenstelling. Early in the Morning was hun grootste hit en kwam zelfs in de Nederlandse top 40. We doen ook luisterliedjes in ons programma. En daar kun je Afscheid van Volumia rustig onder scharen.

Met het toepasselijke afscheid van Volumia zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten begonnen met een V. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Around the World door het orkest van Victor Young uit 1957. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Jerry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijingaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Harderwijk hebben enkele tientallen huishoudens dinsdagochtend ruim 3 uur zonder stroom gezeten. De storing trof woningen aan de Stortenmelk en Westrak. Netbeheerder Liander meldde dat de stroomstoring rond 7:45 begon en maximaal 100 huishoudens in meer dan 5 postcodegebieden raakte. Rond 11:15 was de storing volgens de netbeheerder verholpen. Over de oorzaak van de storing is volgens nog geen informatie bekendgemaakt. Waterschap Vallei en Veluwe stelt per direct een tijdelijk verbod in op het oppompen van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte en dalende grondwaterstanden. Het verbod geldt onder meer voor het beregenen van gazons, siertuinen, grasland, golfbanen, marspercelen en sportvelden. Waterkunstgrasvelden zijn uitgezonderd. Volgens het waterschap zijn extra maatregelen nodig om verdere verdroging en schade aan kwetsbare natuur te voorkomen. De regenval van de afgelopen dagen en de verwachte neerslag zijn onvoldoende om de grondwaterstanden snel te herstellen. Eerder stelde het waterschap al beperkingen in voor het onttrekken van oppervlaktewater. En tot slot, in de Luxe in Zeewolde vindt zaterdag 26 september de interactieve voorstelling Een Zolder Vol Verhalen plaats. De voorstelling wordt georganiseerd door de coalitie Zeewolde Samen en staat in het teken van herinneringen, muziek en persoonlijke verhalen. Het duo De Gouden Herinnering brengt tijdens de voorstelling liedjes en verhalen die bezoekers uitnodigen om herinneringen op te halen. Bezoekers kunnen daarnaast zelf een dierbare foto meenemen en daar een persoonlijk verhaal bij delen. De voorstelling duurt van 3 tot 4:30 en vindt plaats in de Luxe aan het Raadhuisplein 20. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

op tv. De lucht was helder blauw daar, de zon was ongenaakbaar. Ik zag een zee van zand en de rest was

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk wil meewerken aan een wijziging van de bestemming van Hondengatstraat 12. Het pad moet ruimte bieden aan lichte daghoreca, kleinschalige groepsactiviteiten en de verkoop van producten. De Harderwijker Courant meldt dat het gaat om een functiewijziging van circa 95 vierkante meter, verdeeld over de gewelvenkelder en de eerste bouwlaag. Het gaat ook om de terrassen aan de voor- en achterzijde. Daarmee komt het totale oppervlak op ongeveer 125 vierkante meter. Volgens het college draagt het initiatief bij aan de versterking van de Hondengatstraat en het aanbod voor inwoners en bezoekers. In Harderwijk is een bijna 1,90 meter hoge ijshoorn verdwenen. De ijshoorn stond al jaren bij ijszaak Het Boerinneke aan de Haverdam. De eigenaar ontdekte de vermissing afgelopen weekend. Het polyester stond al zo'n 7 à 8 jaar bij de zaak en was een herkenbaar punt aan de Harderwijkse haven. De eigenaar heeft in de omgeving gezocht, maar de ijshoorn niet teruggevonden. Ook met een tweede ijshoorn bij de zaak is geprobeerd die te verwijderen. Dat beeld staat er nog, maar is wel verbogen. Van de verdwenen ijshoorn zijn volgens nog geen camerabeelden of getuigen bekend. Een vergelijkbaar beeld zou volgens de eigenaar tussen de 6 en 800 euro kosten. En tot slot, waterschap Vallei en Veluwe stelt per direct een tijdelijk verbod in op het oppompen van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte en dalende grondwaterstanden. Het verbod geldt onder meer voor het beregenen van gazons, siertuinen, grasland, golfbanen, marspercelen en sportvelden. Waterkunstgrasvelden zijn uitgezonderd. Volgens het waterschap zijn extra maatregelen nodig om verdere verdroging en schade aan kwetsbare natuur te voorkomen. De regenval van de afgelopen dagen en de verwachte neerslag zijn onvoldoende om de grondwaterstanden snel te herstellen. Eerder stelde het waterschap al beperkingen in voor het onttrekken van oppervlaktewater. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: I am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storming.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen, in de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.